0: En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het nationaal hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het weekend van RTV 4
5: met Gert-Jan Hoekman.

0: In 1980 braken ze door met het prachtige plaatje Enola Gay. Hè? Ik heb het over de Orchestra Maneuvers in the Dark. En dit was 1986. Forever Live and Die. Hele goedemorgen. Welkom bij Goedemorgen met ondergetekende. Tot aan 9 uur voor jou hier op de radio bij RTV 4 natuurlijk. Hè? Het station met het nieuwe geluid. Speciaal voor jullie daar aan de andere kant van de radio. Ik hoop dat je er een beetje van kunt genieten. Ik hoop dat je de vorige keer ook al wat hebt genoten. Ik heb in ieder geval wel leuke berichten erover gehoord. En dat doet mij persoonlijk erg goed hoor. Echt wel. Dankjewel daarvoor. En we gaan weer leuke muziek draaien tot aan 9 uur. Het is hier begin van de zaterdagmorgen, zeg maar. En we hebben wat hele leuke platen voor je klaarstaan. En er zijn een hoop platen die ik allemaal binnen heb gekregen. En die gaan we ook gewoon speciaal ook voor jullie dan ook wegdraaien. Ik ga er geen verzoekplatenprogramma van maken. Dus ik ga alleen de muziek voor u wegdraaien. En dat is toch ook erg belangrijk volgens mij. Hè? Mocht je aan het werk wezen of wat dan ook. Ik zou zeggen, werk ze. Of anders, misschien dat je nog op één oor te koekeloeren. Nou, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik zeg goedemorgen. Probeer even wakker te worden. Hè? Want vanaf 9 uur gaat het heel anders hier op de radio, denk ik hoor. Absoluut. Krijg je nog van alles over te horen. Hier is PSD. En I Won't Let You Down. Een groot hit geweest aan het eind van 1981. Kunnen ze je dat al een beetje herinneren?
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: Zij scoorden er nog een hele mooie nummer 1 hit mee, hè? Het Orinoco Flow. Ja, dat heet dan meer van Sail Away. Ach, ook wel leuk natuurlijk, hè? En ja, was het. En dat was het jaar 1988, mensen. Hele goede morgen, als je later wel afgestemd. Ik hoop dat je al een beetje wakker bent daar aan de andere kant van de radio bij RTV 4. En daar luister je op het ogenblik nu naar. Want we draaien vandaag alleen leuke plaatjes dat je zegt van, hou, hier kunnen we wakker mee worden hoor, echt wel. Niet dat je zegt van gillende gitaren, maar toch wel even dat je zegt van, mwah. Ja, hier kunnen we de dag weer mee beginnen, zeg maar. En dat was ook wel een beetje de bedoeling volgens mij, hoor. En die zulke leuke plaatjes mag je gewoon insturen natuurlijk, hè. Je mag ze persoonlijk nog sturen even naar gertjanhoekman@gmail.com. gertjanhoekman@gmail.com. En dan probeer ik ze in ieder geval voor jou weg te draaien op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9 hier op dit radiostation. Het nieuwe geluid voor de regio, oftewel voor de streekmensen. Het is weer even dat je het weet. Mocht je zitten te luisteren op de 107.2 en je wilt richting Ommen, Dalsen, Zwolle, dan zou ik zeggen, dan moet je een keer overschakelen naar de 105.9, want daar zijn er ook al helemaal 100% ontvangen mensen. We hebben iets groter bereik gekregen. Nou, ik zou zeggen, goed je best doen, 107.2 of de 105.9. Lekker luisteren naar RTV 4. Het nieuwe station voor de regio.
1: RTV 4.
0: Draai ik voor jullie even een hele leuke van Billy Joel. Veelzijdig muzikantje die heel veel leuke plaatjes hebben gemaakt, echt wel. En ook deze uit 1974 met piano.

van Billy Joel en de Piano Man uit 1974. We hadden trouwens voor Enya, die hier voordraaide, hadden we trouwens ook nog Rob de Nijs. Hè? En het is zomer groot hit geweest toen de tijd in 1977. Hier speciaal voor jullie de Time Bandits. En ze hebben door de I'm Specialist in You. Ook zo'n lekker ritje geweest in 1983. Lekker meegenieten.

0: Het was een populaire band in de jaren 80 en jaren 90, hè? Red, Red, Red. And Love is All Around, daar heb je naar geluisterd. En het klonk wel lekker, volgens mij, hè? En ze hadden heel veel leuke nummertjes gemaakt toen de tijd, hoor. Echt wel. Hele goede morgen als je later wordt gestemd. Dit is Goedemorgen met Geertje Roetman. Op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9 voor jou hier op RTV 4 Radio. Ja. Het nieuwe geluid voor de streek, mensen, voor heel Vechtdal. Jazekers. Blijf er gewoon lekker bij, want we hebben heel veel plaatjes binnengekregen. En die ga ik heel graag voor je wegdraaien. Dus ik zou zeggen, oren gespitst. Eerst even naar Toto luisteren met Afrika.
1: Ja hoor.

Tony Esposito. Hij was een Italiaanse muzikant en drummer, hè? Drummen kon hij als de beste. Hij had veel bekendheid met Papa Chico. Die in 1987 vijf weken op nummer 1 stond in de Nationale Hitparade van Nederland, mensen. Ja, maar deze was ook leuk in 1984 met Kalimba de Luna. Ach, dat swingt altijd wel lekker natuurlijk op zo'n zaterdagmorgen, toch? Hè? Mocht je op het randje van bed zitten, zeg maar, om eruit te komen, dan geeft het altijd nog wel een klein setje van meer. Om meer te gaan doen misschien. Misschien ga je nu een lekker bakje koffie drinken. Je weet het nooit natuurlijk, hè. Hey, goedemorgen. Het is alweer, schudden we lekker op naar de klok van 9. Ja, en dan krijgen we nog veel meer van die leuke programma's. Je weet het, Henk Stoeten zit altijd met de Music Memories eerder op een heel andere tijdstip. Maar nu dat bij radio, in ieder geval bij RTV 4, gaan we natuurlijk met het programma schuiven. En er is ook geschoven, want Henk zit nu tussen 9 en 12 voor jou hier op de radio. Ja, ja, met Music Memories. Het programma waarin u verzoekplaatjes aan kunt vragen. Liefst uit de jaren 60. Ja, ja, ja, hij blijft er gewoon in hoor, in de jaren 60. Ken je ze nog? Jawel. En de jaren 70 en de jaren 80 natuurlijk. Hè. Je mag ze gewoon aanvragen. Stuur ze maar gewoon in. En volgens mij is de adres nog steeds... dan laat hij dat zelf maar vertellen. Misschien is het adres nog weer veranderd. Ieder geval tussen 9 en 12 luisteren naar Music Memories met Henk Stoeten. En dan vanaf 12 uur hebben we nog een programma. Het weekend van RTV 4. En dat wordt helemaal verzorgd door Douwe Smit, mensen. Ja, ja. Dan leg je oor maar even te luisteren op de radio, mensen. Het nieuwe geluid voor de streek, mensen. En dat is zo mooi, hè. Je hebt net ook geluisterd naar die hele mooie plaat van de Makkers. En Zomerzon. Dat is alweer een poosje terug. Nou, in ieder geval onze hartelijke dank voor al die inzendingen die we weer binnen hebben gekregen. Je weet het, stuur ze maar in naar gerrit-jan-hoekman@gmail.com. Zolang als we nog een andere mailadres krijgen. Dan mag het allemaal daar nog even naartoe. Speciaal voor Goedemorgen met Gertje Roentman. Als je dat er even bij zet, dan kan dat geen kwaad, zeg maar. Hey mensen, we gaan even een mooie draai van James en Bobby Purvey. Purvey. En die is een hele mooie hit gemaakt in 1976 met I'm Your Puppet. Nou, we gaan eens even naar luisteren, hoor.

0: prachtige plaat van de Cats, hè? Blijft mooi. Uit 1968 was deze van met Times We Ran.
1: Die ho, die ho.
0: Ja.
1: Het werk is weer gedaan.
0: Ja.
1: Dat was het dan weer tot de volgende keer.
0: Ja hoor. Nou ja, de volgende keer. Dat is gewoon weer een weekje wachten. En dan zitten we er gewoon weer tussen 8 en 9 hier op dit radiostation. RTV 4. Het nieuwe geluid voor de streek, mensen. Absoluut. Zo, voor mij zit het erop. Ik hoop dat jij er ook lekker bij blijft vandaag. Want vandaag hebben we leuke programma's. Ik heb het net ook al gezegd dat zomaar straks zometeen om 9 uur Henk Stoeten hier is met Music Memories. Verzoekplatenprogramma voor de jaren 60, 70 en jaren 80. En die kun je allemaal insturen. Dan wordt Henk helemaal blij hoor. Ik weet het zeker. Nou, vanmiddag vanaf 12 uur even lekker luisteren. Naar Dowie Smit, mensen. Met het weekend van RTV 4. Het nieuwe geluid van de streek. Echt prachtig. Hey mensen, we gaan eruit met een bijzonder plaatje van ABBA. ABBA? Ja, ABBA. Ik heb dit programma was helemaal een beetje vol met verzoekjes. Dus en daar kan er absoluut niks meer bij. Mocht het zo zijn dat jouw verzoekje even vandaag niet gedraaid is, dan draai ik gewoon volgende week gewoon weg, hè, non-stop. Je weet het, ik maak er geen verzoekplatenprogramma van, maar jouw muziek krijg je zeker te horen, hoor. Absoluut. Ik ga eruit met ABBA en Eagle. Hey, heel veel plezier nog met de programma's die nog aan bod komen vandaag, hè. Dag!
2: Dit is Goedemorgen met Gerrit.

0: Vechtal FM.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshoverdalsen.nl of bel 0529
2: 43 1207. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Show.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het weekend van RTV4.
9: Music Memories.
10: Music Memories, the best music from the past.

Ik zeg welkom bij het programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En ik ben begonnen met een instrumentale symfonische rocknummer Hans Brinker Symfonie. Ooit geschreven door Fred Haaien en is gebaseerd op de melodie van het bekende liedje De Uil Zat in een Olmen. Muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. 3 uur lang via de kanalen van RTV4. Nieuwe naam en ja, ook nieuwe tijden. 3 uur lang en dit is allemaal van 9 tot 12. Op de zaterdagmorgen. Het mailadres is nog wel het oude adres. musicmemories@omroepnoos.nl. Als u denkt van ik ken iets leuks, dat wil ik graag volgende week zaterdag even horen. Kunt u even aanvragen. En als er dan muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en of de jaren 80 is en het past in dit programma. Natuurlijk, ik ga voor u op zoek. Ik loop die grote kasten bij langs. En als ik het gevonden heb, dan ga ik daar ook voor u draaien. Het is allemaal een beetje wennen nou. Want ja, het is een nieuwe naam en een nieuwe omroep, zeg maar. Het is voor mij even de boom uit de kat kijken. De kat uit de boom kijken. Goed. Maar ik hoop dat u mij blijft volgen. En dat u niet denkt van, joh, Henk die begint pas om 10 uur. Want dan mis je het eerste uur wel. Ja, goed. Het programma wordt niet meer herhaald op de dinsdagmiddag zoals u gewend was. Als u denkt van, ik wil het toch een keer weer terugluisteren. Nou, radio gemist. Dat is er altijd nog. Kijk daarvoor even op onze website. Voor meer informatie, ja, kijk ook gewoon even op onze website. Is alles te vinden. En we maken er gewoon 3 uur een lekker plezier van. Met muziek uit die gouden oude tijd. En het is natuurlijk niemand ontgaan dat die zangeres Bonnie Tyler, bekend van het hele grote hit Total Eclipse of the Heart, van ons heen is gegaan. 75 jaar mocht ze worden. En iedereen heeft het dan over die grote hit Total Eclipse of the Heart. En dan denk ik van oké, dan begin ik maar eens even bij een andere leuk nummer van haar. Van 1978. En het nummer is dan It's a Hard Day's.

music van naartoe. Van eigen bodem, zeggen we dan, hè. Ach, geweldig. Het was natuurlijk de Music Man van T-Sets en ze kwamen uit Delft. Het was in 1969, maar toen ze met deze geweldige hit kwamen. En daarvoor is Hardays van de Welse zangeres Bonnie Tyler, die van vorige week van ons heen is gegaan. Goed, ik heb nog veel meer natuurlijk van dat mooie muziek van eigen bodem klaarstaan. En daarvoor gaan we dus nu, ja, waar gaan we naartoe? Richting Voorburg. Ze waren ooit bekend met het hele bekende nummer True Love, That's a Wonder. Maar een jaar later kwamen ze met deze. Just Two Little Creatures. Ik heb het dan over Sandy Coast.

0: Ik ben er helemaal klaar voor en ik hoop jullie ook. Here we go.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, ik zeg een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ik hoorde net even muziek voorbij komen, natuurlijk uit 1974 van Bonnie Sinclair en Unigloria. Het nummer Is Everybody Happy. Het werd er al door meerdere op de plaat gezet. Maar goed, dit is dan weer zo'n eentje dat ik zeg van die werd nodig tijd dat we eens een keer weer die gaan draaien. Daarvoor draaide ik muziek afkomstig vanuit Voorburg en omgeving van de groep Sandy Coast. Met het nummer Just Two Little Creatures. En dat was een plaatje uit 1972. Goed, ja, 14 dagen geleden toen zei ik al van er gaat het een en ander veranderen. We gaan van naam veranderen en we gaan ook van de tijden veranderen. En om het niet zo heel moeilijk te maken, was ik er vorige week ook helemaal niet. Nee, toen was er een live uitzending vanaf Nieuw-Leuzen in verband met de kofferbakmarkt. En toen zei ik van oké, dan laten we daar mooi even doorgaan. Ik kon misschien nog wel naar een andere tijdje. Ik zei maar, daar wordt het alleen maar ingewikkeld van. Gaan we niet doen. Dus vorige week was er geen Music Memories. Er is in die tussentijd wel gemaild. En ik heb ze klaar liggen hier, die verzoekjes. En als eerste begin ik straks even muziek helemaal af met een verzoek vanuit Sittard van Corina van der Leij. Ze heeft een aantal nummers ingediend en ja goed, een aantal daarvan ga ik toch draaien. En ze heeft het dit keer helemaal, ja, alle nummers, daar komt het een woord Midnight in voor. Dus ja, Let a Midnight Special bijvoorbeeld, hè. Heel gezellig. Goed, daarvoor gaan we even terug naar 1970. Die Allman Brothers. Zij hebben toen het plaatje op de markt gebracht en dat heette toen Midnight Rider.
1: Een hele goede morgen.
0: Hey jongen, gaat er toch een kikker in de keel? Kan ook nog. Maar mocht er bij u eens luisteraar nu ook eens te binnen schieten en u denkt van joh, maar daar wil ik graag eens een keer weer hoor. Mail dat dan even. Kijk even voor meer informatie op onze website. Dan kom je er vanzelf al achter. Hoe het allemaal werkt, hoe het allemaal gaat, is niet zo heel moeilijk. Het adres is nog steeds hetzelfde. musicmemories@omroepnoos.nl. Goed, de Allman Brothers Band. 1970, Midnight Rider is het eerste verzoek waar klaar staat.
2: Plaat op verzoek.

Ja, de groep die toen nog al in de jaren 60, ook al jaren 70, ook al beschilderde gezichten had. De meeste mensen denken altijd dat groep Kiss dat was. Maar nee, de Rolling Stones, die konden dat ook al. Hè. Die deden dat al jaren daarvoor al. De Rolling Stones met The Last Time, het was 1965. En daarvoor draaide ik op verzoek van Corina van der Leij het nummer van The Allman Brothers. En dat heette dan Midnight Rider en het was een plaatje uit 1970. Goed, ja, ik had het in het begin van dit programma al over dat Bonnie Tyler was overleden. Maar goed, ja, afgelopen week is er nog meer, nog iemand overleden, zeg maar. Ook een heel bekend muziek. En artiest. En dan heb ik het over

Twee nummers achter elkaar van 1968. Heerlijke muziek was dat toch, hè? Van de Eagles. Baby Come Back. Het was echt zo'n rampelstamper. En daarvoor draaide ik The Legend of Xanadu. Van Dave D, Doshi, Biggie, Mick en Tits. En dat hebben we naar aanleiding van het overlijden van John Biggie Diamond, hè? Of Diamond. Het in ieder geval, hij kreeg die bijnaam Biggie omdat hij zo'n grote neus had. Nu, muziek van eigen bodem.

Het was dit keer muziek uit Volendam. En wel met BZN, het nummer Waiting For You. Het was een plaatje uit 1967. En daarvoor draaide ik muziek van Volendam, maar dat was wel de Paling Sound. De Paling Sound natuurlijk van The Cats. Met het nummer Times Were When. En dat was een plaatje in 1968. Zo weer twee nummers achter elkaar met muziek van eigen bodem. Heel herkenbaar in dit programma Music Memories. Goed, dan heb ik nu iets heel anders klaarstaan. Voor de liefhebbers, zeg ik maar zo. En dan wel een live opname. Want origineel staat hij gewoon op het album The Wall. En dan heb ik het dan natuurlijk over Pink Floyd. Ze bracht toen ooit in 1979 toen het nummer Mother op de plaat. Nou, dat is later nog eens een keer live gebracht in diverse verschillende soorten. En natuurlijk ook Roger Waters samen met Katie Kissoen. En veel die mensen die als die gouden oude muziek allemaal kennen, die kennen dan nog wel Katie Kissoen natuurlijk. Die zeggen van, die dame, ja, die kon toen ook in de jaren 70 ook goed zingen. Nou goed, zij deden dus samen dus met Roger Waters tijdens de tour van In The Flesh het nummer Mother. Het was live. Voor de liefhebbers dus, hier is hij.

0: Roger Waters samen met Katie Kissoen. Die kennen we natuurlijk nog van vroeger van het duo Mac en Katie Kissoen. Het was een nummer Mother. Goed, ik heb nog één verzoek klaarstaan. En dat is een nummer van de Creedence Clearwater Revival. En dat heet dan The Midnight Special. Plaatje 1969 en op verzoek van Corina van der Leij.
1: Plaat op verzoek.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel er stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Houmel en Knaleiland 5 kilometer file door de werkzaamheden, een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het weekend van RTV 4.
4: Music Memories. RTV 4.
5: Music Memories, the best music from the past.

Je zou bijna denken dat het muziek van Electric Light Orchestra is, hè? ILO. Maar nee hoor, het is gewoon muziek van een Nederlandse groep uit Den Haag, Leiden en omgeving. Ze noemden zich Tower en ze kwamen toen in 1982 met het mooie album Titan. En ja, die zangeres, gigantische strotter zei je, Marianne Pijnaker, zo heet ze. Goed, nou, welkom bij het tweede uur van dit mooie programma Music Memories. En dat allemaal via de kanalen van RTV 4. Ik moet er nog even aan wennen, maar het komt allemaal vanzelf goed. En ja, tweede uur al. Ik begin nu 's morgens al om 9 uur. Dus het is van 9 tot 12. Als je net hebt ingeschakeld, helaas pindakaas, dan heb je het eerste uur even gemist. Maar goed, dan kun je nog weer terugluisteren via Radio Gemist. En dat is te vinden op onze website. Mocht u nog iets te binnen schieten en u denkt van, joh, dat wil ik graag volgende week zaterdag ook even horen in een paar mooie programma Music Memories. Schroom dan niet, spring achter de computer of pak je mobiel en mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Dat is het mailadres. Dat is nog steeds wel het oude mailadres. Zal in de loop van de tijd ook nog eens een keer weer, misschien weer veranderen. Maar goed, het komt in ieder geval wel bij mij aan. En als dat dan muziek is van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80, dan past dat precies natuurlijk in dit mooie programma Music Memories. Het wordt niet meer op de dinsdagmiddag herhaald zoals voorheen, dus daar moet je even aan wennen. En verder voor de rest blijft alles hopelijk zo'n beetje hetzelfde. Ik hoop dat iedereen eraan wendt, ik moet er ook aan wennen en het komt allemaal vanzelf goed. Ik heb muziek klaarstaan van Nederlandse bodem en dan beginnen we eerst even weer in Volendam.

Muziek uit Oude Pekelaar, hè? Ze noemden zich de Roadies. Ze waren in de jaren 60 behoorlijk aan de weg aan het timmeren, zeg maar. Dit was het nummer Just Fancy. En daarvoor hoorde je muziek vanuit Volendam, Left Side. En het nummer heette dan Mamma Mia, pleit in 1974. En dat was dan niet echt de paling sound, maar het was een heel ander soort muziek. En toch kwamen ze uit Volendam. Er kwam veel meer van een mooie spul weg. Goed, nu muziek van een hele andere genre, meer de disco.

0: 1979, toen kwam Patrick Hernandez met het nummer Born to be Alive. Het was toen een discoknaller. Ja, al die discolampen die draaiden en de spiegelbollen die draaiden toen. Het was gewoon een must voor de ogen om dat te zien. Goed, en daarvoor de Michael Ziegler Band met Let's All Chant. Met een hele ja, mooie dames erbij. Maar een beetje schaars gekleed. Het was een hele leuke videoclip erbij. Het was de jaren 70 op zijn best. Om precies te zijn 1978 en 1979. Goed, ik heb nog een verzoek klaarstaan. En daarvoor ga ik even terug naar een lijstje afkomstig. Een mailbericht, laat ik zo zeggen. Afkomstig van Benny Hossink. 14 dagen geleden is dat gestuurd. En er staat bij een verzoekplaat. Deze plaat hoor je nooit op de radio. En is bekend door de film Guardians of the Galaxy. Geweldige muziek staat hier. En het nummer dat moet zijn van Blue Sweet. En dat heet dan Hooked on a Feeling. Ja, het is een nummer uit 1974. Goed, die staat klaar. Gaan we zo draaien. En direct daarachteraan, dan draai ik ook een hoogstandje vanuit Duitsland. En wel een eentje van Peter Maffay. En dat is niet het nummer Doe, zoals de meesten dan weer gaan denken. Nee, zo is het niet. Mocht er bij u inmiddels ook wat te binnen schieten en u denkt van joh, dat wil ik graag nog eens een keer weer horen. Nou, u weet het, u kunt dat even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En als u denkt van joh, ik heb ook nog Facebook, kijk dan ook even op de Facebookpagina. Music Memories heeft nog een Facebookpagina en dan kun je natuurlijk ook via Messenger kun je natuurlijk ook het een en het ander aanvragen. Als je dat doet, doe het in ieder geval wel voor de vrijdag. Zodat ik even dus tijd heb de boel bij elkaar te zoeken. Zodat we dan die zaterdag weer een leuk programma hebben. En ja, voor de mensen die net iets later hebben ingeschakeld. Dit is inmiddels al het tweede uur van dit programma Music Memories. Goed, verzoekje van Benny Hossink. Het staat klaar. Blue Sweet met het nummer Hook It On A Feeling. We gaan terug naar 1974, zoals ik net al zei. En direct erachteraan eentje vanuit Duitsland.
1: Plaat op verzoek.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1. Voor de regio. Music Memories.

0: Ja, we zeggen dan wel de Duitse Peter Maffay, maar origineel is hij dus van origine, laat ik maar zo zeggen. Komt hij uit Roemenië? Goed, we kennen hem natuurlijk van een geweldige nummer Do, maar dit was dan het nummer Über Siebenbrücken Musst Du Gehen. Het was ook een plaatje uit 1980. Goed, en daarvoor draaide ik Hook It on a Feeling, Blue Sweet. En dat was op verzoek van Benny Hassink. Het was een plaatje uit 1974. Goed, ik heb er weer een verzoek last aan. En daarvoor ga ik even terug naar het lijstje afkomstig vanuit Sittard. En wel van Corina van der Ley. En al die titels komt daar het woord Midnight in voor. En dat is natuurlijk ook bij het volgende verzoekje waar ik klaar op sta. Smokey met het nummer I Meet You at Midnight. Een plaatje uit 1976. Hij staat klaar, we gaan hem draaien.
1: Plaat op verzoek.

Muziek van een Zweedse groep ABBA. The Eagle. Het werd toen in 1977 al geschreven. Het kwam toen ook uit op dat mooie album, die album van ABBA. En het is het ook later eens een keer in 1978 nog eens een keer weer op een single uitgekomen. Met aan de andere kant Thank You for the Music. En dat kennen ook heel veel mensen wel weer. En eigenlijk had die single dus twee A-kanten. The Eagle. Als je daar naar zoekt, dan zie je er ook een hele leuke clip bij. Met een paar hele leuke dames. Goed, en daarvoor draaide ik I'll Meet You at Midnight van Smokey. Het was een verzoek van Corina van der Ley uit Sittard. Het was een plaatje uit 1976. En natuurlijk herkenden we die stem ook alweer. Chris Norman natuurlijk, hè? Ja! Goed, Smokey. Het was toen ook eens een van die groepen die zei van... joh, ja, die kennen we natuurlijk allemaal in de jaren 70. De volgende week nu klaarstaan zijn het gewoon twee korte nummers. Uit de jaren 60.

De stemmen waren natuurlijk heel herkenbaar. Hè? De Bee Gees natuurlijk. Met het nummer Kitty Ken. Het was een plaatje uit 1968. Afkomstig van het mooie album Idea. En daarvoor draaide ik muziek van de Beach Boys. Ook weer heel populair de laatste tijd. Want dat komt ook weer door al die mooie tv-programma's en zo. Then I Kissed Her was het nummer. En dat was een plaatje uit 1967. Dan heb ik nu Nederlandstalig voor u klaarstaan. Nederlandstalig met een accent. Natuurlijk, dan heb ik het over Normaal.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Door ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp 5 kilometer file, een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens 20 minuten vertraging door de grenscontroles, 3 kilometer file. Door het spoedreparaties de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch is dicht bij Waalwijk. 7 kilometer file vanaf knooppunt Hooipolder komt door asfalteringswerkzaamheden. En dat duurt tot 13 juli, 6 uur 's ochtends. Verkeer moet via de af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het weekend van RTV 4.
7: Music Memories. RTV 4.
8: Music Memories, the best music from the past.

Ik zeg welkom bij het derde uur van dit programma Music Memories. Een programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat allemaal via RTV 4. Nieuwe naam en ook nieuwe uitzendtijden. Vandaar het derde uur nu al. En ik ben begonnen met Give a Little Bit van de mooie band Supertramp. Het was 1977. Goed. Het begin, zoals ik al zei, het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En natuurlijk kunt u ook aan meewerken aan dit programma. U kunt ook een invulling geven. Als u denkt van, hé, ik ken dit of ik vind dat wel leuk, dat wil ik graag nog eens een keer weer horen. U mailt dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Ja, die naam is nog wel steeds oud. Zal er zijn de tijd nog een keer vernieuwen. Maar via dat adres kunt u dus mailen. En als u mailt, doe het dan alsjeblieft ook even voor de vrijdag. Dan heb ik de tijd om de boel bij elkaar te zoeken. Al die grote kasten even bij langs. En als ik het gevonden heb, natuurlijk ga ik dat ook voor u draaien. Als dat in dit programma past, hè. Muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Niet vergeten. En of het nou Engels is, of Spaans, of het is Duits, of het is Nederlands, dat maakt niet uit. Goed. Music Memories heeft ook nog een Facebookpagina. Als u denkt van, ik heb Facebook, ik wil er even wat meer van weten. Of ja, soms dan zet ik er wel eens wat op. En dan kunt u dat even ook lezen. Goed, ik heb muziek klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Zoeterwoude. Haha, muziek van Nederlandse groep. The White Shoes, zo heette ze in het begin. Later hebben ze het ingekort naar de Shoes. Ze hadden nummers als Na Na Na, Don't You Cry For A Girl en natuurlijk Osaka.

goed, hoor. Arizona. Van de Close Harmony groep uit Twente. Uit Enschede en omstreken dus. De Buffoons. Er was een plaatje uit 1973. En daarvoor draaide ik muziek uit Zoeterwoude. Wel van de groep The Shoes. Ooit begonnen als The White Shoes. Met op de voorgrond Theo van Es. Het nummer heette Osaka. En dat was een plaatje uit 1970. Afkomstig van het mooie album The Golden Years of Dutch Pop Music. Goed, dan heb ik nu een muziek klaarstaan uit de jaren 60. Van ver over de grens. Met een hoog ritme. Het begint echt met een rock'n'roll nummer. En als ze tegen mij zeggen van dat is geen rock'n'roll, geloof ik er niets van. Want de titel is zelfs al rock'n'roll music. Ik heb het dan over de langharige viertal uit Liverpool. En dat is dan de Beatles. Ze kwamen in 1965 toe met het nummer rock'n'roll music. Direct erachteraan. Drie jaar later, of twee jaar verder, later zeg maar, dan komen ze in één keer met I'm a Believer van de Monkees. Die kwam toen om de deur. En dingen van vrek, maar dat was ook leuk. De Monkees hadden toen ook nog een tv-serie. Het was toen ook heel populair. Jongeren onder ons kunnen zich dat misschien niet voorstellen. En misschien weten ze ook er niks meer van. Ze waren er toen nog niet eens. Veel programmamakers waren toen nog vloeibaar. Goed. We gaan naar de jaren 60. Ik begin in 1965 met The Beatles. Rock'n'roll music.

0: I'm a Believer van de Monkees. En zoals ik al zei, ze hadden ook zo'n tv-show hadden ze toen, hè. I'm a Believer, het werd later nog eens een keer een andere op de plaat gezet, maar dit was dan nog wel de originele toen, volgens mij 1967. En daarvoor draaide ik The Beatles. De vier langharigen uit Liverpool werden ze ook wel genoemd, hè. Rock and Roll Music, 1965 was dat. Ze hebben toen ook ooit eens moeten optreden voor het Koninklijk Huis. En toen werd er wel gezegd van, als je niet kunt dansen, dan rinkel je gewoon mee met al je sieraden wat je dan om je heen hebt. Zo kan het ook. Goed, ik heb een verzoek klaarstaan. En een mail afkomstig van Gerard Katz. Ik heb al begrepen dat hij mij vorige week al gemist had. Maar gelukkig Gerard, ik ben er wel. Het is nou even gewoon een uurtje eerder opstaan. En dan kun je ook alle drie uurtjes weer meegenieten met de muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80 in dit programma Music Memories. Goed, en mochten er meer mensen zijn die denken van ik ken iets leuks, u weet het, u kunt het gewoon even mailen. De muziek die Gerard graag wil horen is van The Animals. Kennen we ook allemaal nog wel, hè? Zoals onder andere met The House of the Rising Sun. Goed, maar wat is hij ook graag wil horen is het nummer It's My Life. Een plaatje uit 1965. Daarachteraan draai ik gewoon bekend muziek van Nederlandse bodem. Welke dat is, blijft voor u nog een verrassing. Voor mij is het een weet. Ik zeg, blijf luisteren.
1: Plaat op verzoek.

A bit of piece of my heart van de Golden Earring. Het was 1968, muziek uit Den Haag. En daarvoor op verzoek van Gerard Katz. Een nummer van The Animals. En dat heet dan It's My Life. Dat was een plaatje uit 1965. Goed, dan is het nu tijd voor heel wat anders. Bubblegum music. Kent u dat nog? Nou, The Sweet was een glamrock band, maar ook ooit begonnen met Bubblegum music.

0: Ja, je hoorde net even de stem van Sally Carr. Het was de leadzangeres van de Schotse band Middle of the Road. En toen wat we hoorden was Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Het was een plaatje in 1971. Sally Carr, ze leeft nog. Een aantal jaren terug, toen trad ze nog op, hier in Nederland. Ze kent het nog, ze kan het nog. Goed, en daarvoor draaide ik de Sweet. Bekend van de glam rock, natuurlijk van de bovenste plank. Maar toen nog met bubblegum music bezig. Funny Funny uit 1971. Beide nummers waren trouwens jaren 1971. Bubblegum music. Ja, je hoort het eigenlijk nergens meer voorbij komen. Maar wel in dit programma Music Memories. Goed, ik heb verzoek klaarstaan. En daarvoor ga ik terug even naar die mail afkomstig vanuit Sittard. En natuurlijk zit daar het woord Midnight weer in de titel. En dit keer is het Midnight Train to Georgia. Dan hebben we het over de Gladys Knights en de Pips. Het was 1973 toen zij met het nummer kwamen. Het is een verzoek van Corina van der Leij. Nou, Corina, daar ook in Sittard, zou ik zeggen, waarschuw iedereen even. Doe die raam even wijd open. Draai die knop even de juiste kant op en laat heel Sittard even meegenieten.
1: Plaat op verzoek.

Muziek van eigen bodem was er weer. U hoorde de stem van Hans Bouwens. Oftewel Just Baker. De Just Baker selectie nog van de jaren 70, hè. Het nummer heette dan The Fisherman. Het was een plaatje in 1975. En daarvoor op verzoek van Corina van der Leyen uit Sittard. Het nummer van Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia. En dat was een plaatje uit 1973. En ja, dan ben ik alweer door mijn verzoekjes heen. Want ja, ik kan nog een paar plaatjes draaien en dan zit het er weer op. En dan hebben we 3 uur lang Music Memories gehad. Muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat komt iedere zaterdagmorgen weer. Via de kanalen van RTV 4. Dat klinkt even raar. Ik moet er zelf ook even aan wennen. Mijn mailadres is nog steeds musicmemories@omroepnoos.nl. Als u wilt mailen. Als u denkt van ik ken iets leuks, dan wil ik graag volgende week zaterdag even horen. En dan past in het programma. Mail dat dan. En als u denkt van ja, maar dat kan ik niet onthouden. Kijk dan nog even op onze website. Ook daar heeft nog steeds een oude adres. www.omroepnoos.nl. En dan kijk even bij programma's. En daar staat Music Memories ook bij tussen. Als je daar weer op klikt, dan gaat er een nieuwe pagina open. En dan kun je het allemaal lezen. Invullen en versturen. En ook dan komt het allemaal bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. En als u meer doet, dan alsjeblieft ook voor de vrijdag. Want dan heb ik even de tijd om de boel bij elkaar te zoeken. Want soms, heel soms, dan wordt het mij heel moeilijk gemaakt. Dan moet ik echt helemaal boven op de vliering nog die oude kasten bij langs. Om het ene plaatje even te vinden wat er gevraagd wordt. En dan zit het soms helemaal onder stof. Of onder de spinnenwebben. U kent dat. Verder blijft alles nog gewoon hetzelfde, mensen. We zijn alleen overal beter te ontvangen nu. Want ja, het gaat nu straks via veel meer kanalen alle kanten op. We zijn natuurlijk te beluisteren via de ether. Via al die frequenties. Maar ook via DAB. En natuurlijk ook thuis via vaste aansluiting. Via uw vaste provider. En natuurlijk ook nog als achtergrondsignaal bij de kabelkrant. Met andere woorden, wij zijn niet te missen. Dan hebben we ook nog de TuneIn. Ook die kun je nog gebruiken als je denkt van ik ga even naar Japan en ik wil blijven luisteren. Maar aan de andere kant van de wereld, ook daar zijn we nog steeds te beluisteren via internet. Niet vergeten dus. Goed, het was weer een hele mond vol. Het is voor mij ook allemaal even wennen. Andere naam, iets andere setting, andere tijden. Maar ik hoop dat u niet vergeten bent. Volgende week ben ik er gewoon weer. Dezelfde tijd, dezelfde frequentie. Weer vanaf 9 uur. Tot 12 uur. Iedere zaterdagmorgen, niet vergeten. Ik heb nu nog muziek laten staan. En dat is eentje van Earth and Fire. En daarna ga ik eruit met eentje van The Walkers. En dan zeg ik tot de volgende keer. Dag.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. En het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Vechtal FM. Het weekend van Vechtal FM met

0: De Jay Gills Band hoorde je met Centerfold. Je luistert niet naar het weekend van Vechtdal FM. Ik dacht, we beginnen goed met Centerfold, maar dan maak ik een ander foutje. Ik had nog uit het oude bakje gepakt. Dus je hoorde net de intro van het weekend van Vechtdal FM. Ik zal hem nog eventjes overdoen. Het is het weekend van RTV 4.
1: Dit is RTV 4.
2: Het weekend van RTV 4.
0: Ja, sorry, klein foutje, kan gebeuren.
1: RTV 4!
0: Doen we het nog even zo. Ja, dan bleek dat er nog geen met mijn naam erin stond. Dus ik zocht het weekend Andries en ik kreeg nog de Vechtdal FM opener eruit. Maar goed, als we die even in het verleden laten, dan gaan we verder gewoon een hartstikke mooie uitzending maken. Hebben we het nergens meer over. Boze mail mag naar klachten@rtv4.nl. Ik weet niet of dat al een e-mailadres is. Maar goed, stuur het daar lekker naartoe. Heb je wat leuks te vertellen? Ga je wat leuks doen dit weekend? Wil je graag een nummer horen voor jouw zaterdagmiddag? Dat kan allemaal op twitch.tv/rtv4radio. Daar zijn we live in beeld. En ook met een hele mooie chatfunctie. Dan gaan wij samen het weekend inluiden. Mijn naam is Andries. Ik ben heel blij dat je erbij bent. Ik heb een hoop lekkere nummers voor je klaarstaan om deze zaterdag goed te beginnen. Het is nu nog bewolkt, maar als ik de weerapps moet geloven, gaat het zo meteen hartstikke zonnig worden. Dus het wordt een prachtig mooie dag. En we gaan zo meteen nog wat leuks doen in de uitzending. Ik heb namelijk voor de verandering een keertje mijn DJ-set hier meegenomen. Dus we gaan zo meteen, in plaats van één weekendrammer doen, gaan we na 1 uur lekker een volle mix draaien. Hoe leuk is dat? Nou goed, nog even terug naar die zon. Die komt er zo meteen aan. Als voorbereiding is dit alvast Smash Mouth met Walking on the Sun.

0: Jay-Z en Alicia Keys. Hoor je met Empire State of Mind. Je luistert naar het weekend van RTV 4. Die gelukkig toch in één keer goed. Ik was trouwens net hiervoor naar mijn nieuwe collega Henk Stoet aan het luisteren. Toen ik onderweg was hierheen. En die vertelde iets. Ik denk, dat sluit wel aan bij iets wat ik wel gaan draaien. Hij had het over alle nieuwe manieren waarop je onder andere RTV4 kan ontvangen en kan blijven ontvangen. Ik heb even het fragmentje erbij gepakt, dan kunnen we het even luisteren.
1: Verder blijft alles nog gewoon.
0: Oh, als hij niet zo heel zacht is. Oh, wacht, even kijken. Dat zullen we even overnieuw doen, dat je Henk ook kan verstaan. Dat is misschien ook nog wel aardig. Even kijken, is zoiets beter?
1: Verder blijft alles nog gewoon beter. Hetzelfde, mensen. We zijn alleen overal beter te ontvangen nu. Want ja, het gaat nu straks via veel meer kanalen alle kanten op. We zijn natuurlijk te beluisteren via de ether. Via al die frequenties. Maar ook via DAB. En natuurlijk ook thuis via vaste aansluiting. Via uw vaste provider. En natuurlijk ook nog als achtergrondsignaal bij de kabelkrant. Met andere woorden, wij zijn niet te missen. Dan hebben we ook nog de TuneIn. Ook die kun je nog gebruiken als je denkt van ik ga even naar Japan en ik wil blijven luisteren. Maar aan de andere kant van de wereld, ook daar zijn we nog steeds te beluisteren via internet. Niet vergeten dus.
0: Nou kijk, je hoort het. Genoeg mogelijkheden om ons te ontvangen. Waarvoor bedankt Henk. En ik wou graag even aanhaken op dat stukje over TuneIn luisteren in Japan. Volgende nummer is namelijk eentje die je anders misschien niet heel snel hier zou horen. Want het is een Japans nummer. Geschreven voor de nieuwe videogame Forza Horizon. Ik dacht dat die intro langer was, dus ik start hem lekker opnieuw in. Geschreven voor de nieuwe game Forza Horizon. Ik denk, weet je wat? Ik ga hem een keertje hier op RTV 4 draaien. Dit is Enchanting Stranger. Ah, ik dacht echt dat die veel langer was. Zo. Het is de nieuwe Enchanting Stranger van Milk Talk. En je hoort hem hier op RTV 4. Ah, bijna goed.

Kelly Clarkson met My Life Would Suck Without You. Je luistert naar het weekend van RTV 4. Ik ging het bijna verkeerd zeggen. Ik hoef gelukkig geen 50 cent in de pot te doen. Het weekend van RTV 4. Het is nog steeds even wennen. Ik vind dit veel lastiger dan als ik op vrijdag Tangle This Friday doe. Daar heb ik me nog veel minder vergist. Het zit zo in de titel. Het weekend van Vechtel FM, weekend van RTV 4. Nou goed, ik kom er wel uit. Waar ik ondertussen ook nog probeer uit te komen. Als je meekijkt in de studio, twitch.tv/rtv4, dan heb je misschien gezien dat ik erg veel achter mijn laptopje zit. Ik had een hartstikke leuk idee. Ik denk, we doen altijd in het tweede uur de weekendrammer. Ik dacht, weet je wat, ik neem weer eens mijn DJ-set mee. Dat hebben we in het verleden wel eens gedaan. Hadden we al een tijd niet meer gedaan. Ik dacht, nou, daar heb ik wel zin in om er even een lekkere dance mix neer te zetten. Daarvoor heb ik mijn spullen meegenomen. Daarvoor heb ik ook mijn laptop nodig. En nu net hier in de studio probeer ik mijn programmaatje op te starten die ik daarvoor voor nodig heb. En ik krijg een foutmelding. Dus ja, als je meekijkt, dan zul je mij heel veel zien troubleshooten. Want het programma doet het niet. Sowieso gaat de uitzending gewoon door natuurlijk. Of ik hem nou aan de praat krijg of niet. We gaan gewoon sowieso door. De beste hits komen nog steeds voorbij. Maar goed, ja, misschien wel iets anders dan ik in gedachten had. Maar ik doe nog even mijn best om het te fixen. En nou ja, we gaan gewoon gestaag door. Wil je zien hoe ik met een rood hoofd achter mijn laptop zit? Probeer dit technische probleem op te lossen. twitch.tv/rtv4radio is de plek waar je moet zijn. Kan je ook meezetten met de uitzending trouwens. Hartstikke gezellig. Goed, om een beetje mijn laptop me een beetje te laten gunnen. Ik denk, we kunnen wel wat Digital Love gebruiken. Dus ik heb klaargezet Daft Punk met Digital Love.

Oh, wat vind ik dit een epische outro, zeg. Als je nou denkt, waar heb ik net naar zitten luisteren? Je hoorde Balu Brigada met Backseat. Ik ken deze band nog niet heel lang. Maar ik heb ze inmiddels al een paar keer gedraaid in de uitzendingen. Ik ken ze van als eerste het voorprogramma van 21 Pilots toen zij hier in de Ziggo Dome stonden. En dit jaar stonden ze met hun eigen show op Pinkpop. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, na die eerste keer ze te hebben gezien bij 21 Pilots, dacht ik, leuke band. En daarna heb ik er niet meer naar geluisterd. Mijn zusje wel. En die zei van, ja, je moet nog wel even, als we op Pinkpop zijn, moet je ook nog wel even naar Balu Brigada, hoor. Nou, ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Want Backseat is inmiddels vast in mijn playlist komen te zitten. Ik vind het een ontzettend lekker nummer. En kan ze hun album zeer aanbevelen. Ze hebben nog veel meer goede nummers. Dus Balu Brigada, ga die luisteren. Goeie tip. Ondertussen ook fijn nieuws. Ik heb de technische problemen, de technische mankementen kunnen oplossen. Dus we hebben zometeen een volledige Weekend Rammer mix. Zometeen na 1 uur zal ik je zometeen meer over vertellen. Eerst nog even nieuwe muziek. Want er is weer genoeg leuks uitgekomen op de New Music Friday. Onder andere zometeen een nieuwe track van Blanks, Knockout. Maar ook van een band waarvan ik dacht, ja, maar dat kan toch helemaal niet meer. Ik dacht dat ze met Hackney Diamond hun laatste album hadden gemaakt. Maar de Rolling Stones, die hebben er gewoon nog steeds geen genoeg van. Ze hebben nog een nieuw album uitgebracht. Genaamd Foreign Tongues. Het is echt ongelooflijk hoe lang die gasten kunnen blijven doorrocken. Maar het nummer wat ik als eerste hoorde, vond ik ook gewoon weer hartstikke mooi. En die heb ik hier voor je meegenomen. Dat is Mr. Charm, de nieuwe van de Rolling Stones. Dat ik dat in 2026 nog kan zeggen.

Cresip hoorde je met Go To Sleep. Dat is misschien nog een beetje voorbarig, hè? Dat is nog helemaal nergens voor nodig. Want ik ben er zometeen even kort tussenuit maar met het NOS-journaal. En daarna zijn we gewoon weer terug. En we gaan dan even wat anders doen dan normaal. We gaan dan namelijk even een lekkere dance mix doen. De weekendrammer, maar dan uitgerekt over een heel uur. In één non-stop mix. Ik heb er heel veel zin in. Welke tracks er allemaal voorbij gaan komen, hoor je zometeen. Ik heb allemaal een paar van de nieuwere danceplaten meegenomen, waarvan ik van de meeste nog niet de kans heb gehad om ze allemaal in dat ene blokje van de weekendrammer te proppen. Maar dat kunnen we nu mooi vandaag gaan doen. Om op te warmen, voordat we naar het NOS-journaal gaan, heb ik alvast even een leuke klassieker uit de doos getrokken. Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams. Ik zie je zometeen voor de dance mix. Dreams.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Voor de grootste keuze...

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakt schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het weekend van RTV 4.
3: RTV 4.
4: Ja, en dan even wat anders dan we normaal doen in het weekend van RTV 4. We gaan vandaag mijn favoriete item doen, de weekendrammer. Maar dat gewoon voor 1 heel uur lang. De Weekendrammer, daar draaien wij altijd een lekkere nieuwe danceplaat. Maar omdat ik de afgelopen tijd toch ook een heleboel heb gehad die ik uiteindelijk niet heb kunnen draaien, heb ik een heel mooi lijstje gemaakt. Een wensenlijstje. Ik heb mijn DJ-set meegenomen en we gaan ze gewoon allemaal in één lange mix achter elkaar gooien. Dus alle weekendrammers die het soms net niet hebben gered, die op de plank zijn blijven liggen. En misschien ook 1 of 2 die er al wel eens in hebben gezeten, maar die ik gewoon erg graag nog een keer wil horen, komen allemaal voorbij. We zitten vooral lekker in het genre trance en de grote mainstage namen gaan voorbij komen. Ik heb nieuwe muziek van Above and Beyond mee. Darren Tate, Armin van Buuren, Kreider, Ferry Korsten. Maar we beginnen. Als die wil starten. Dit is erg jammer. Dit is echt erg jammer. De boel is vastgelopen. Kan je een momentje iets voor jezelf doen? Even kijken. Oh, wat verschrikkelijk dit. Had ik net zo'n mooie opening bedacht. Even kijken. Hij doet helemaal niks meer. Even kijken. Ja, dit is suboptimaal. Even kijken. Volgens mij... Oké, wacht. Ik zet weer even de spannende muziek aan. We gaan hem aftrappen met... Ja, kijk, dat lijkt er weer op. De nieuwe van Tiësto die terug is na zijn grote rebrand. Samen met Force is dit Bring Me To Life.
5: It made me feel like it was possible that our connection would become deeper.

als je net inschakelt en denkt, waar zit ik naar te luisteren? Je luistert naar het weekend van RTV4 en we zijn in een non-stop dance mix bezig. De beste nieuwe danceplaten komen allemaal voorbij. Dit is Amy Wiles. I want it. I heard it all before. Sorry, ik verspreek hem ook nog bijna.

het weekend van RTV 4. En zoals je misschien gemerkt hebt, de danceplaten volgen elkaar in een rap tempo op. Dat komt omdat we in een weekendrammer complete live mix zitten. We gaan daarmee lekker door tot 2 uur. De beste danceplaten achter elkaar. We hebben al een heleboel gehad. Dit was de nieuwe van Above and Beyond. Met When I Look In Your Eyes. We hebben nog een half uurtje te gaan. Ik denk dat dat ook een mooi moment is om het tempo nog wat verder op te gaan voeren. De BPM's die gaan nog een klein tikje omhoog. Met onder andere deze, een super vette samenwerking van de legende Terry Corsten. Met het nieuwe duo Silva City. Dit is Chaos in het weekend van RTV 4.

Vechtdal. Sorry, RTV 4. Het weekend van RTV 4. Ik heb me nog verbeterd. Dit telt. Alle dansrammers achter elkaar. Je luistert nu naar Kiki met Don't You Want Me.

0: aan om alles in één uurtje te krijgen. Je luisterde naar de Weekend Rammer Dance Mix non-stop hier in het weekend van RTV 4. We sloten hem net af met Armin van Buuren en Martin Garrix. Sleepless Nights, single die ze vorig jaar uitbrachten. Ik zal nog even kijken of ik een lijstje kan samenstellen met alles wat je hebt gehoord. Dan zal ik dat misschien nog ergens online kunnen knallen. Maar voor nu zit de tijd erop. Hartstikke bedankt dat je erbij was. Ik vond het heel leuk om weer een keertje te doen. Ik zag al een paar leuke appjes en berichtjes voorbij komen. Dus dank voor het luisteren. Ook als het een keertje wat anders is dan de normale programmering. Want dit soort dingen vind ik echt hartstikke leuk om af en toe te doen. Dus was goed om te lezen dat het thuis goed is ontvangen. Volgende week dan ben ik er weer. In Tangle This Friday van 5 tot 7. Ik zie je heel graag dan en voor nu een heel fijn weekend nog gewenst. Joejoe! RTP 4.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden.
4: Dit is RTV 4.
2: Het weekend van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Het weekend van RTV 4.

sexy people.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Het weekend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4. RTV 4.
3: Dit is Route 728 Goes Live.
4: Met het NOS Journaal. De Nigeriaan die heeft geprobeerd een aanslag te plegen op een toestel van Northwest Delta stond op een passagierslijst die vooraf is goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding gezegd. Bovendien had hij een geldig visum voor de Verenigde Staten. Volgens de coördinator zijn op Schiphol alle veiligheidscontroles volgens de voorschriften uitgevoerd, maar hij erkent dat de huidige beveiligingstechnologie sommige gevaarlijke voorwerpen en stoffen niet kan opsporen. Staatssecretaris De Vries van Defensie heeft de kerstdagen doorgebracht bij de Nederlandse militairen in het zuiden van Afghanistan. De staatssecretaris was in het gezelschap van de commandant der strijdkrachten van UM. Ze bezochten militairen in Uruzgan en Kandahar. De Vries had de grootste kerstkaart van Nederland bij zich. Een kerstkaart waarop Defensie duizenden handtekeningen van bekende en minder bekende Nederlanders heeft verzameld als steunbetuiging aan de militairen. De oproerpolitie in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft in de lucht geschoten om aanhangers van de oppositie te verdrijven. Dat melden ooggetuigen. De oppositie was de straat opgegaan om opnieuw te demonstreren tegen de regering van president Ahmadinejad. De spanningen zijn de afgelopen week opgelopen na de dood van de dissidente geestelijke Ayatollah Montazeri. Het zuiden van Spanje wordt geteisterd door noodweer dat gepaard gaat met hevige regen en zeer zware windstoten. In de provincie Cadiz richten 2 tornado's aanzienlijke schade aan. In Andalusië zijn ruim 30 hoofdwegen onbegaanbaar door de vele regen en ook het treinverkeer ondervindt grote hinder. Ook delen van Italië kampen met zware sneeuwval en regen. In Toscane zijn rivieren buiten hun oevers getreden en zijn wegen geblokkeerd door aardverschuivingen en lawines. Honderden mensen zijn in veiligheid gebracht. Ook Venetië staat bij vloed voor een groot deel onder water. Het weer, af en toe regen of motregen. De temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw regen, het wordt dan ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De makers van de Annie in de Deur Show op de maandagavond van Vechtal FM wensen alle luisteraars fijne kerstdagen en een gezond nieuwjaar. Kapsalon Hilly in Nieuw-Leuzen wenst iedereen fijne kerstdagen en een haarfijne start van het nieuwe jaar. Goudzwartmakelarij wenst de prettige kerstdagen en een huiselijk nieuwjaar.
6: Zonwering, rolluiken en terrasschermen. Ardèche Delftse natuurlijk. Een ruime keuze tegen scherpe prijzen. Kijk ook op www.ardèche.nl of bezoek onze showroom aan de Welsummerweg 13 in Delfsen.
7: Op zoek naar een tuinhuisje? Beltmans Woodworks heeft vele mogelijkheden. Van een tuinhuisje tot een berging. En van pergola's tot priëeltjes en speeltoestellen. Voor elke tui hebben wij een passende oplossing. Kom eens een kijkje nemen. U vindt ons aan het Oosteinde 35B in Nieuwleusen. Ons telefoonnummer is 0529 48 46 56. Beltmans Woodworks. Voor maatwerk in en om de tuin.
8: Hallo, ik ben Loretta. Mijn familie in Dalfsen heeft de perfecte locatie voor uw feest of partij. Voor families, verenigingen, bedrijven, natuurliefhebbers, sporters. Ach, eigenlijk kan iedereen zich daar wel vermaken. In het midden van de bossen in Dalfsen vindt u namelijk partycentrum Het Boskamp. Op geheel eigen wijze zorgen zij voor een ontspannen sfeer waarbij de inwendige mens zeker niet vergeten wordt. En ook de actieve mens kan voor bijvoorbeeld klootschieten, radio vossenjacht of een verrassingstocht bij partycentrum Het Boskamp prima terecht. Eigenlijk is het te veel om allemaal op te noemen. Kijk daarom voor alle activiteiten en de mogelijkheden voor een verrassend feest op www.hetboskamp.nl. Ik spreek uit ervaring. En als je daar toch bent, doe Willy en Siska dan even de groetjes van mij.
9: Het is zaterdagavond, net 7 uur geweest. Dit is Route 728 Goes Live vanuit de herberg Te Ommen met Davy Mulder.
10: Ja, het is weer zaterdag, maar niet heus natuurlijk. Dit is een semi-live opname bij de herberger in Ommen. En Oké, je hoort het. Het is echt live. Hè? Ik wil het nog één keertje horen allemaal. Laat je horen. Het is het live of niet? Heel erg duidelijk. En het is ook supergezellig. De tweede opname van Route 728 Goes Live in de herberg Te Ommen. Jawel, bij Vechtel FM natuurlijk. Ik heb deze avond een malefies voor je in petto. Met de bandleden Nick, Wim, Reinoud, Bert en Rob. En helaas, er is er eentje ook ziek. Ook last van de Mexicaanse griep, neem ik aan. Nou, dat krijgen we straks al te horen. Rohan, we gaan luisteren naar de allereerste van jullie. En hoe gaat die heten?
11: Balance is the challenge.
10: We gaan luisteren naar Balance is the Challenge van Malefice.

0: Als Supertramp met School uitgezocht, hè? Uitgezocht door de band, jawel. En waarom? Vertel.
1: Nou, eigenlijk wou ik iets van Ennio Morricone doen. Harmonica Man. Maar, ach, ik dacht van die instrumentale muziek op Vechtal FM is ook niet wat. Dus vandaar Supertramp.
0: Hoezo instrumentaal op Vechtal FM niks? Route 728, je hebt net een uur lang instrumentaal gehoord. Je bent hier met een akoestische gitaar.
1: Ja, ik bedoel zonder vocalen eigenlijk.
0: Oké, er moet gewoon zang bij zitten. Nou ja, dat doen we er gewoon.
1: Ik denk eigenlijk dat luisteraars dan snel wegzeppen en zo van dat soort taferelen. Ben ik bang voor. Maar...
0: Ja, je lage dunk van de luisteraars van Route 728, zeg. Maar er zitten hier ook luisteraars waar je dan een lage dunk van hebt. Heel Omme zit hier gewoon te luisteren naar Maleficio. En laat jullie zelf eventjes horen dat we hier echt live zijn, hè? Ja, we zijn echt live. De wie, wat, waar vraag. We gaan iedereen gewoon aan de beurt helpen. Hier, je hoort het, hè? Wie ben je, wat doe je en waar kom je vandaan?
1: Ik ben Nick, ik speel gitaar en ik kom uit Nieuw-Leuzen.
0: En wat doe je?
1: Ik speel gitaar.
0: Voor de rest natuurlijk.
1: Ik studeer ook nog psychologie.
0: Psychologie, student. Oké, volgende.
2: Ik ben Rob Wijkstra. Ik ben student bedrijfskundige informatica en ik speel piano.
0: En waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Annen.
0: Annen? Waar zit dat? Waar ligt dat?
2: Dat is een paar kilometer ten noorden van hier. Een stukje of 40, 50.
0: Oké. Dus een stukje is 40 of 50 kilometer of 40 of 50 meter?
2: Huh?
0: 40 of 50 kilometer of 40 of 50 meter?
2: Kilometer.
0: Kilometer, oké. Ja, hij heeft al een biertje in de hand, jongens. Dus af en toe dan komt het niet helemaal aan. Nou, vertel. Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je?
3: Ik ben Reinhard Prins en ik ben accountmanager en ik ben zanger in deze band.
0: De zanger van de band. Maar waar kom je vandaan?
3: Uit Zwolle.
0: Uit Zwolle, oké. Ik word op mijn rug geklopt, vertel.
1: Ja, eigenlijk vind ik het mooie wat Reinhard's vorige baan was. Vraag ook even of hij dat nog even wil zeggen. Dat klinkt eigenlijk nog veel cooler.
0: Vertel eens.
3: Nou ja, het is alweer een jaar geleden, maar even denken, wat was ik toen ook... Oh ja, toen was ik locatiemanager bij een business-to-business contactcenter.
0: Onze locatiemanager en tevens zanger. We gaan door naar de bassist, vertel.
4: Nou, ik ben Wim Abbering, basgitarist. Ik kom ook uit Annen, maar dan, ik denk 90 kilometer ten noorden van hier. In mijn vrije tijd dan studeer ik nog maatschappelijk werk en dienstverlening.
0: Elke student dus. Tot nu toe hebben we 3 studenten in de band en 1 keiharde werker.
3: Ja, ik betaal belasting voor deze schooiers.
0: En terecht volgens mij. Vertel, drummer, waar kom je vandaan? Wie ben je?
5: Ik ben Robert Voerman, kom uit Hasselt. Ik drum in deze band en ik studeer werktuigbouwkunde op Windesheim in Zwolle.
0: Ook een student? Ja. Yo, hey, ik ben nou heel erg benieuwd, hè, want ik sta hier op het podium en ik voel me zelfs best wel jeugdig nu. Ik wil graag de leeftijden even horen, achter elkaar.
4: 21.
3: 29.
1: 21.
2: 22.
5: 20.
0: Allemaal jonge mannetjes hier bij mij op het podium. Ja, lekker hoor. Allemaal vrijgezel, knikken, ja of nee? Nee, nee, ja? Ja? Ben je vrijgezel? Nee. Jongens, er zijn nog 2 vrijgezel. Ga anders even op de website kijken. Als je denkt van, hé, dit klinkt leuk, ik wil eens even kijken. Kun je groepie wezen natuurlijk. We gaan door naar het volgende nummer. The Judge Is Me van Maleficio.

0: Heads in Mississippi. En ik heb gehoord dat de bassist dit nummer uit heeft gekozen. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Dit is, ik heb ZZ Top nou een paar keer mogen aanschouwen. Het is echt een van de strakste bands die ik ooit heb gezien. En het is gewoon fantastisch hoe we met z'n drieën zoveel muziek neer kunnen zetten.
0: Nee, ik zie dat je ook je baard laat staan.
1: Nou, eigenlijk ben ik mijn baard de laatste weken weer kwijt.
0: Oh, maar waarom dan? Ik bedoel, je bent een ZZ Top liefhebber, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom laat je hem gewoon niet groeien?
1: Vrienden. dat kan Bert wel even uitleggen, denk ik.
2: Hij heeft sinds kort een vriendin.
0: Ah, dit is eentje die dus niet meer vrijgezel is, helaas. En ja, de baard moet eraf. Wat vinden wij ervan? Moet de baard eraan of moet de baard eraf? Nou, ik hoor ergens aan en ergens af. Nou, ik vind als je een ZZ Top liefhebber bent en je speelt in een band, dan hoort die baard er eigenlijk aan.
1: Dan zullen we eens kijken wat we daaraan kunnen doen. Hij zal ooit wel een keer terugkomen.
0: No offense, vriendin. ja, Malefice. Vertel eens wat meer over die historie. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
1: Tja, ik heb Nick Schoenmaker, onze gitarist, leren kennen op de opleiding psychologie in Groningen. Dat was volgens mij begin 2007 al. Toen zijn we met z'n tweeën begonnen. Begin 2006? Halverwege 2006, goed. Toen hebben we Bert leren kennen. Dat is het broertje van de vriendin van Nick. Die had een drumstel thuis staan. Dus Bert werd onze drummer. Bert, zijn oude buurjongen, die bleek te zingen. En zie daar onze zanger, Reinhard Prins. Ik speelde altijd al in een ander bandje. Met onze toetsenist, Rob Wijkstra. Maar dat begon een beetje vast te lopen. Dus ik dacht, we halen Rob er ook bij. Nou, en uiteindelijk zijn we een half jaar, of nou eigenlijk al een jaar geleden, is er nog een gitarist uit Heerenveen bijgekomen die vanavond helaas niet aanwezig kan zijn. Rowan Albeda. En dan zijn we met z'n zessen.
3: Met z'n zessen.
0: Ja, dat ken ik wel ergens van. Welk nummer gaan we zo meteen horen?
1: Stranger on a Plane.
0: Stranger on a?
1: On a Plane.
0: On a Plane van Malefice. Nou, dan gaan we daar eens naar luisteren, of niet? Stranger on a Plane van Malefice.

vaak. De derde is een moslij bij hun zoon. En zo weinig als ze hebben, is wat de anderen proberen. Proberen van elkaar te leren, zet ze rustig groot.

0: Den Tex en met het nummer Stormvogels. En de zanger van Malevies heeft dit uitgekozen. Waarom?
1: Nou ja, het gaat eigenlijk over drie totaal verschillende mensen die samen een bandje vormen. En nou ja, wij bij Malevies zijn ook 6 totaal verschillende mensen die een bandje vormen. En op het eerste gezicht hebben we niet zoveel met elkaar. Maar toch komen we regelmatig samen bij elkaar, maken we samen muziek. En nou ja, juist datgene wat zo verschillend is, dat maakt ons tot deze band. Dus dat is eigenlijk daar het nummer ook over ging.
0: Oh, dus het heeft een achterliggende gedachte. Altijd mooi. Hey, heb jij een website?
1: Nou ja, wij wel. Ik niet persoonlijk. Maar ja, dat is www.malevies.nl. Nou weet niet iedereen hoe ze Malevies schrijven. Maar dat is Maarten, Anton, Leo, Eduard, Ferdinand, Isaac, Zacharias.
0: Maar we zijn geen maagden meer. We zijn geen maagden meer.
1: Geen maagden meer? Jij niet meer.
0: Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Laten we het over Malevies gaan hebben. Verder nog, optredens.

0: In de ether en je vindt het mooi, dan kun je surfen naar www.route728.com en dan kun je daar altijd even een berichtje achterlaten. Dan zorg ik ervoor dat het bij de heren van Malefies terechtkomt. Volgende nummer, vertel!
1: Het volgende nummer is In Memoriam. Vandaag is onze gitarist, onze tweede gitarist er niet bij, omdat hij zijn oom is plotseling overleden deze week. Dus In Memoriam voor hem.
0: Speciaal voor de gitarist die niet aanwezig is. In Memoriam van Malefies.

Route 728.

0: Dit hoorde je zojuist met Wood, uitgekozen door jou. Ja, vertel, waarom?
1: Omdat ik vind dat het eigenlijk de beste zanger ter wereld is.
0: Alleen vanwege de zanger en de rest van de band krijgt dus helemaal geen credits of wat dan ook?
1: Nou ja, kijk, die gitarist die bedenkt de meeste nummers en zelfs ook de zangpartijen. Dus nou ja, van daaruit ook nog wel wat credits. Maar ik vind die zanger echt helemaal geweldig.
0: Oké, dus de zanger is goed, maar ook credits voor de gitarist. En die wou ik horen, dat wou ik horen. Je bent zelf ook gitarist, maar jij zingt ook, hè?
1: Ik doe mijn best in ieder geval.
0: Schrijf jij ook de nummers dan?
1: Meestal wel.
0: Oké, en met wie doe je dat dan?
1: Het meeste schrijf ik alleen, maar als ik mensen erbij betrek, dan is het meestal dat ik de zanger Reinoud nog eventjes bij betrek. En onze bassist Wim, die heeft ook nog wel rijke aanvulling meestal.
0: Rijke aanvulling.
1: Zeg ik dat niet mooi?
0: Ja, wat houdt rijk in? Geeft u veel geld? Of?
1: Nee, muzikale rijkdom is dat. Hij heeft altijd van die wazige akkoordjes die dan wel lekker klinken. En waar je lekker een zangmelodietje overheen kan bedenken. Dus meer in die trant.
0: Kleine ode aan hem dus. Welk laatste nummer hebben jullie voor onze petto?
1: Sorry?
0: Dit is het laatste nummer wat jullie gaan spelen, hè?
1: Ja. Yeah.
0: En welk nummer? Hoe heet het?
1: Het nummer heet Robbie Don't Rage Again, eigenlijk. Dat is de volle titel. Gaat over onze toetsenist, Rob. En gaat eigenlijk over drankmisbruik is misschien wel overdreven, maar in ieder geval over zijn toestand in vele avonden. En daar is het nummer over geschreven.
0: Nou moet ik toch eventjes vragen. Is dit gegrond, Robbie?
2: Ik kan het beter aan de zanger vragen, die weet dat beter. Die kan het beter verwoorden.
0: Ah ja, net in het eerste uur, in het begin van het uur, zag ik al dat je een biertje in je handen had. En toen kwam je niet echt uit je woorden. En ik denk dat ik met dit nummer dus wat meer uitleg krijg. Ga vertellen.
3: Ja, dat klopt helemaal. We hebben behoorlijk wat optredens gedaan. Waaronder bruiloften, waar die gewoon volledig kachel achter de piano zat. Dus dat was wel een nummertje waard.
0: Nou, dan gaan we daar nu toch naar luisteren. Het allerlaatste nummer van de tweede Route 728 Goes Live in de herberg in Ommen. Jongens, laat jullie even horen. Dit is live, hè? In de herberg in Ommen. Jawel, het allerlaatste nummer dus.
3: Robbie, don't rage again.

0: aardbevingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïense drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.

0: Είναι Ζαδραγάβο. En welke barb jij?
1: Het is weer zover.
0: Ik heb de zin in.
1: Ja, muziek wel.
0: Dat is mooi om te horen. Ik zal eerst even mezelf voorstellen. Mijn naam is Jupak, ook bekend als The Great Big Mouth of Sir Food King North. Ik ben van allemaal geweest. Dat ik de vuur van je maar uit. Johnny, ik ga hem. Nee, laat hem met de voice of the fox. Dat is de hoofdzaal.

0: broeder van mijn moeder, de beste boy op aarde. Can I get an E? En dat wil Jeroen. En dat wil Dekker.
1: Jeroen Dekker, ook wel bekend als de ene lange Fries. Lange Frans van de baas. Ben je koning of lust? Officiële Central Captain Colonel. Wicked Name Finger. Jan Pogerson. Koen Space. Cowboy. Funger. Chunga. Barnaby. Dengus. Colo Dioda. Golden Camulon. Fucko. Pizza. Pizza. Punt. Queen Lau. Hondi. Jong. Shepard. Kjaard. Bonkwee. Lord. Ja, ja, ja. Onzichtbaar is de Duddle Up Puddles. Wales. Jee. En vanavond ook. Oké.
0: Mijn koptelefoon heeft weer...
1: Kuur, hè? Ik denk niet dat het de koptelefoon is. Ik denk dat het de poort is.
0: Ja, ja.
1: Dan heeft deze hier ook namelijk.
0: Het is echt zo ontzettend irritant.
1: Nee. De hele studio valt uit elkaar. Die heeft het ook warm.
0: Ik denk het.
1: Dat denk ik.
0: Over
1: warm gesproken.
0: Ja.
1: Of over heet. We hebben een paar hete nummertjes voor jullie klaarstaan, jongen. Oh.
0: Ja, zeker. Ik heb namelijk bands zoals Bonnie Macaroni, Jetlag Jenny, Keep Your Secrets, Like Roses, Neutral Snap, The Wonders, Tiny Roofer Parts, Cloud Nothings. Ik heb laat op de avond heb ik ook nog een spelletje wat ik met jou wil doen.
1: Lekker.
0: En dat heb ik helemaal zelf bedacht. En ik heb er zelfs research voor gedaan.
1: Ik
0: dus
1: ben
0: ik
1: heel
0: hoop
1: benieuwd.
0: Dat je het waardeert.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Verzoek
1: ik ga er leuk voor.
0: Het wordt wel een interessante.
1: Interessant.
0: Ja.
1: Niet leuk, maar wel interessant.
0: Ik vind het leuk.
1: Ja, jij wel.
0: Ik wel. Ja, ligt aan of jij het leuk vindt, maar dat maakt niet uit.
1: Gaan we zien.
0: Wat wil ik nou zeggen?
1: Ik verzoekjes.
0: Maar ja, als je verzoekjes hebt, laat ze even achter op appjemmerradio.nl. Of rtv4.nl, volgens mij nu ondertussen.
1: Ook, onder andere.
0: Ook.
1: Omroepnoos.nl, ook nog steeds.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Oh, dan word je gewoon doorgezet naar de echte site, denk ik.
1: Nee. Omroepnoos.nl blijft gewoon nog bestaan. Voor nu in ieder geval.
0: Oké.
1: Maar mocht je met volgen op de website zitten, dan heb je al wel gezien dat we ondertussen een rebrand hebben gehad.
0: Ja.
1: De rebrand is ook op onze website doorgevoerd. Mocht je hem nog niet zien, doe dan even een Ctrl-Shift-R op je toetsenbord en dan zie je hem wel.
0: En als je niet weet wat Ctrl-Shift-R is, zet dan maar gewoon even je PC uit en zet hem dan weer aan.
1: Ik denk niet dat dat helpt. Maar, ja, we hebben een rebrand. Ondertussen is Omroep natuurlijk onderdeel van XV4, de streekomroep. Samen met onze collega's van Vechtel FM en Delta FM.
0: Ja. Nee, we gaan geen Jan Klaas en trompetten draaien.
1: Ben je er nog bij, Huub? Of?
0: Nee. Ik was andere dingen aan het lezen.
1: Ja, merk ik.
0: Ja, nou dat.
1: Ja, ik heb niet zoveel benodigd, denk ik.
0: Nee. In ieder geval niet dingen die we later nog moeten melden. Dus,
1: mooi. Doen?
0: Dat vind ik een heel goed plan. Dan beginnen we gewoon lekker met wat poppunk. Wat heb ik wel zin in? Het is zomers, dus wat is nou zomerser dan poppunk?
1: Vrij weinig. Nee, geen niks. Skaten, poppunk en
0: bier
1: drinken.
0: IJsjes eten. Mooie vrouwen. Of mooie mannen, lichter wat je leuk vindt natuurlijk.
1: Ja.
0: We zijn heel all-inclusive.
1: Ja,
0: net een soort, all-inclusive.
1: Maar je moet wel iemand leuk vinden.
0: Je moet wel iemand leuk vinden. Vooral iemand met big bucks.
1: Als je Arrow Ace bent of zo, dan ben je hier niet bij. Nee, gekheid, dan mag je er ook gewoon bij zijn.
0: Ja,
1: we houden wel van jou.
0: Inderdaad, we houden van iedereen zolang je maar de Big Bucks hebt. Want dit is Bonnie Macaroni met de Big Bucks.

0: Oké, ik moet nu alles even met één hand doen. Anders hoor ik niks. Oké, goed. Dat was Rest van Like Roses.
1: Daarvoor hadden we nog Keep Your Secrets met Apprehension. Daarvoor Jetlag Jenny met Everything You Wanted. En daarvoor Boney Macaroni met The Big Bucks.
0: The Big Bucks. Wat een leuk nummer, toch?
1: Ja, is lekker.
0: Ik vind het echt zo irritant, dit. Volgens mij heb ik hem nu.
1: Over irritant gesproken. For some reason heeft mijn laptop besloten dat hij geen laptop meer is. Ik kan niet meer verbinden met mijn laptop.
0: Oh.
1: Ja, I don't know. Dus ik kan de stream ook niet meer bedienen. Gewoon, hij doet niet, hij heeft er geen zin meer in.
0: Nou, dan niet.
1: Ja, dan niet, inderdaad. Ja, wat?
0: Fuck it. Ik wil toch nog even, ik vind het wel heel jammer dat jij schijnbaar helemaal vergeten bent wat Screamy Bingus is. Ik vind het echt heel jammer. Shout-out...
1: Brandlos.
0: Oh. Huh?
1: Brandlos, doe je ding.
0: Nou, nee, maar kijk, ik hoef er niks meer over te hebben. Want het is gewoon... Ik vind het gewoon jammer dat jij het niet meer weet. Voor degene die weten wat Screamy Bingus is... Hey, gang, deze jongen hier naast mij... Die weet gewoon niet wat gang is. Ik weet het gewoon niet. En er is niks mis mee. We kunnen niet allemaal alles weten.
1: Gang.
0: Wat nou weer? Wat is het?
1: Zoals ik net al zei, elke keer als je over dit soort shit begint, heb ik het gevoel dat ik een breinoperatie heb ondergaan die niet helemaal gelukt is. Iedere keer.
0: Oi. Shout-out naar Connie Plazen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ha, die zag ik wel. Fuck jou, Andrew, met je hoofd. Lukte niet. Ik zei Plazen.
1: Dat is alleen maar omdat je dyslexie hebt, maar dat maakt niet uit.
0: Ik heb helemaal geen dyslexie.
1: Kijk, dat zeg je altijd wel, maar dat heb je eigenlijk wel.
0: Ik heb dyscalculie.
1: Ja, je hebt gewoon dyslexie. Je hebt ze gewoon allebei. Je kan gewoon...
0: Nee, maar ja. Ik heb geen dyslexie.
1: Maar dat heb je toch wel.
0: Nee, maar dat heb ik niet.
1: Maar dat heb je dus toch wel.
0: Dat heb ik niet.
1: Dat blijkt.
0: Jeroen.
1: Het blijkt dat je dat hebt.
0: Jeroen.
1: Ja.
2: Hoe gaat het met jou?
1: Ik ben dood.
0: Ik merk het. Wat energie. Hup.
1: Nee. Het is heel warm vandaag. Ik heb heel veel gedaan. Ik ben heel actief geweest vandaag.
0: Ja.
1: En het is ontzettend warm. En ik heb net gegeten. Dus al mijn energie is wel weer op. Het is wel klaar.
0: Ach.
1: Het is wel weer klaar voor vandaag.
0: Moet je straks anders een klein sipje van de monster?
1: Ik heb een heel blikmonster achter in mijn auto liggen. Die kan ik gewoon in de koelkast zetten.
0: Ja, maar kijk, dat voor mij is nu al koud. Tegen die tijd dat het blikje van jou koud is, dan zijn we hier ook weg.
1: Ja. Dat is ook een beetje mijn idee. Dat ik dan weg ben. En dan kan ik gewoon... onder de airco gaan zitten en dan kan ik gaan pitten.
0: Fair, punt. Maar ik heb je straks wel energie van jou nodig, want we gaan
1: precies.
0: Spelletje doen.
1: Dat spaar ik nog even op.
0: Goed zo. Heb jij dan nog verder wat te zeggen?
1: Niet zoveel.
0: Hebben we niks?
1: Nee.
0: Nou.
1: Weinig toe te voegen vandaag.
0: Dat blijkt. Ja. Dan moet ik alles zelf maar weer volgen, denk ik dan. Ja, ik heb voor de rest ook niet zo heel veel te vertellen. Mijn werk duurde lang. Werk was echt heel kut. Het was niet kut, maar mijn werk had beter gekund.
1: Vertel, wat is er zo kut?
0: Gewoon mensen op zich. Mensen aan zich maken mijn werk heel moeilijk.
1: Ja, ik denk dat het met de meeste beroepen zo is.
0: Ja, en dat vind ik jammer.
1: Ja.
0: Ik wou dat ik gewoon kon werken zonder met mensen in contact te komen.
1: Oh ja. Een soort van, zeg maar...
0: Vuurtorenwachter bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dan werk je alsnog wel voor mensen.
0: Ja, dat is waar.
1: Je hebt zeg maar een beetje een samenleving nodig zonder dat het een samenleving is.
0: Ja.
1: Zonder alle mensen erin, zeg maar. Ja.
0: Ja. Ja. Kijk, met IT'er ben je nog steeds gewoon met klanten bezig. Of je nou freelance doet of niet. Je hebt nog altijd mensen waar je je aan moet verantwoorden. En mensen die jou moeten betalen.
1: Gebruikers. Oh.
0: Ja, gebruikers. Want die zijn stom en die zijn kut en die weten niks. En dat heb ik dus nu ook. Fucking klot, kut, vlieg uit op. Snap je? Maar
1: over dingen die dood moeten gesproken.
0: Ja, maar echt. Het is echt vreselijk. maar gewoon...
1: Wemelt hier van die beesten.
0: Dat is echt heel erg. Maar ik moet gewoon werk hebben waar ik nul contact heb met klanten. En waar ik het gewoon allemaal mag regelen. En wat ik niet hoef te verantwoorden bij iemand. Maar dan wel genoeg betaald krijg om te leven.
1: Oh, ja.
0: Dat zou het optimale zijn. Het liefst ongeveer een miljoentje in de maand.
1: Ja, precies.
0: Dat zou het ideaal zijn.
1: Voor zeg maar een uurtje werk of zo.
0: Nee, want ik wil best wel like 9 uur werken.
1: Jawel, in de maand.
0: Nee, dat niet. Ik zou best wel like van 6 tot 9 uur werken. Dat wil ik best wel voor een miljoentje in de maand zeker.
1: Nou, voor een miljoentje in de maand zou ik een heleboel doen.
0: Ja. Laten we daar maar niet verder op.
1: Nee. Maar ik bedoel, een miljoen is wel een miljoen, hè?
0: Maar het is dat ik geen miljoen heb.
1: Ah, dat is jammer.
0: Ja, heb ik nooit gehad. Niet.
1: Is ook niet nodig. Wat? Dankjewel.
0: Geen probleem.
1: Ik heb echt het gevoel dat het laatste stukje brein wat nog werkt, staat echt gewoon op knappen. Nou. En de rest is gewoon afgestorven of zo.
0: Dan gaan we snel muziek draaien,
1: ja? Nou, vind ik een goed idee.
0: Goed. Dit is I Think I'm Falling in Love with a Girl from the Circus. Dan moet ik hem wel even aantikken.
1: Ja, zo voelt het nu een beetje inderdaad.
0: Hè?
1: Het voelt een beetje...
0: Ja, nou. Het is een nummer van Noodlesnap. Je hoort wel wat het is. Kom maar goed. Hey, can I hit that? Sure.

0: day useless for cloud nothings.
1: En de vader van Tiny Moving Parts met Daydrunk, daarvoor The Wonder Years met The Paris of Nowhere. En we begonnen met Neutral Snap met I Think I'm Falling in Love with a Girl from the Circus. Wat een titel, jongen.
0: Ja, lekker toch?
1: Wat fantastisch.
0: Het is toch weer, het is wel weer extreem My Chemical Romance, Fallout Boy coded.
1: Ja.
0: Lange kuttitels.
1: Ja, ik dacht ook direct aan Fallout Boy inderdaad.
0: Het is, ja. Zal ik anders wel gewoon wat Fallout Boy draaien?
1: Ja, lekker. Altijd goed.
0: Ik
1: zat trouwens nog even te kijken door de nummertjes die we hebben. Natuurlijk The Paris of Nowhere. Dat doet mij denken. Wij hebben natuurlijk nog iets te vertellen. Dat hebben we nog niet verteld bij RPM. Dat moeten we eigenlijk nog wel even doen.
0: Eigenlijk wel.
1: Anders zul je zien, dan zitten de volgende week mensen te luisteren. En dan horen ze geen RPM en dan denken ze, wat is dit nou?
0: Ja, wij zijn onze RPM.
1: Nou, niet hier.
0: Niet hier, wij zijn dan in deze tijd waarschijnlijk in Parijs.
1: Ja.
0: Jammer genoeg.
1: Nee, hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
0: Yeah.
1: Huub heeft er ook zin in. Huub heeft wel zin in Frankrijk en in Parijs. Alleen niet aan Frans mensen.
0: Ja, dat.
1: Wat ik overigens totaal begrijp.
0: Het is gewoon jammer dat Fransozen wonen in Frankrijk.
1: Ja. Ja. Zo'n mooi land en dan zulke vervelende mensen.
0: Het is gewoon heel irritant dat ze daar altijd moeten zijn. Ik ga weg of zo.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet zo'n heel groot probleem met Fransozen in het algemeen. Maar wel met Parisianen?
0: Parijsiers.
1: Ja, die... mensen in Parijs zijn gewoon een bepaald slagvolk. En dat is niet echt mijn soort volk. Dus,
0: nee. Dus waarom gingen we ook alweer naar Parijs?
1: Ja, is leuk, denk ik.
0: Omdat we allebei zijn uitgenodigd door Andrew en Andrew niet in zijn eentje wel.
1: Ja. Wat eigenlijk good as reason is any om op vakantie te gaan.
0: Ja.
1: Meer redenen dan dat heb ik ook niet nodig.
0: Nee,
1: een van mijn maten zegt van, joh, heb je mee om een weekendje mee te gaan? We gaan ergens naar een Airbnb'tje en dan gaan we wat drankjes doen op het terrasje en dan voor de rest zien we wel. Ja. Dan ben ik zo van, ja, goed.
0: Ja,
1: waarom maakt niet uit of dat in Parijs is of in fucking Schubbekutveen ergens in Nederland. Maakt me niet uit.
0: Waarom,
1: Mag ook.
0: Ja.
1: Allemaal goed.
0: Ja, fuck it. Waarom niet, hè?
1: Hebben jullie al een beetje je Frans geoefend? Jij uiteraard niet, maar...
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik ben juist minder Frans gaan praten. Ik zeg alleen nog maar stoep.
1: Ja.
0: Ik gebruik ook regenscherm.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ik gebruik alleen maar wc in plaats van toilet.
1: Mm-hmm.
0: Dan denk ik het weer.
1: In plaats van
0: ja, maar dat.
1: We hebben onze lieftallige Andrew natuurlijk ook in de chat. Vertel eens, Andrew, wat is jouw kennislevel van Frans op dit moment?
0: Oui. That's it.
1: Ja, dat is wel op.
0: Daar houdt het wel mee op. Ik ga elke keer als we daar zijn...
1: bonjour, hoppa.
0: That's it.
1: Ik zie het nou ook helemaal voor me met die... fuck, hoe heet hij ook alweer? Die acteur, die zit ook in Inglourious Basterds. Die daar die...
0: Hans Landa?
1: Nee. Die, een van die main rollen van de Amerikaanse kant in Inglourious Basterds.
0: Oh, het...
1: Die zo super slecht Italiaans gaat spreken. Hoe heet hij ook alweer? Super bekende acteur.
0: Is dat niet Brad Pitt? Of is dat wel Brad Pitt?
1: Volgens mij is dat Brad Pitt, ja.
0: Inglourious Basterds. Ja, Brad Pitt.
1: Ja, wel.
0: Al,

0: Je suis Andrew.
1: Je suis Huppe Tonk.
0: Gewoon Louis van Gaal, Frans.
1: Ja, ah, man. Ik ga Louis van Gaal Frans doen. Dat vind ik
0: leuk. Bonjour, hè.
1: Bonjour, Esto Biro. Ja, in Spaans kun je hier ook wel, hoor.
0: Ja, ik kom wel goed. Wil. Drie biros.
1: Oh, no. Vreselijk.
0: Leuk.
1: Ik heb er helemaal geen idee.
0: Ik zat nog wel te denken om voor het verhoren even een beetje meer mijn Frans bij te spijkeren. Op de middelbare school was Frans mijn betere vak van de vreemde talen.
1: Really?
0: Ja. En,
1: why?
0: I don't know, de Frans lacht me gewoon of zo. Maar tegenwoordig doe ik er natuurlijk niks meer mee, want ik weet dus helemaal niks meer. Ik kan echt het meest basale gesprek kan ik de helft al niet meer vervolgen.
1: Nee.
0: Dus ik was ook zeker niet van plan om te gaan tolken daar.
1: Ja.
0: Maar het is ook een beetje kut als we daar met z'n drieën zitten en alle drie geen woordje Frans spreken.
1: Ja.
0: Dan wordt het wel echt de kut, zo.
1: Eigenlijk moet het bij Andrew liggen.
0: Eigenlijk wel.
1: Eigenlijk moet Andrew het gewoon doen. Want...
0: Goeie host wezen.
1: Ja. Ik ga het niet doen. Maar,
0: nee, dat jij het vertikt, dat weet ik. Daar was ik ook 100% van uitgegaan. Frans Soze.
1: Ik moet trouwens wel even iets heel ergs toegeven.
0: Nou.
1: We hadden het net over Inglourious Basterds, ja.
0: Ja.
1: Ik heb hem nog nooit volledig afgekeken.
0: Echt niet?
1: Nee. Die film is gelijk 2,5 uur. Like, ik heb daar de aandacht
2: voor. Toch?
1: Ja. Hij is 2,5 uur. 2 uur 33 minuten.
0: Wild. En toen ik hem heb gekeken, voelde het echt als een half uurtje. Het vliegt voorbij. Wat een topfilm is dat, jongen.
1: Ik kom er echt niet doorheen.
0: Echt heerlijk.
1: Het duurt voor mij zo fucking lang.
0: Nee, ik vind het echt heerlijk. Ik vind echt elke scène is heerlijk.
1: Want ik geef oprecht geen ene fuck om dat wicht. In die bioscoop. Like, I don't give a shit. Ik wil gewoon...
0: Ja, dat kan.
1: Gewoon Brad Pitt en zijn matties die nazi's doodschieten.
0: Ja.
1: Dat wil ik.
0: Maar ja, goed, dat is ook de helft van de film, dus ja.
1: Ja, fair. Maar dan ga je weer terug naar die pitch. En,
0: ja,
1: en
0: heb je af en toe heb je even een intermission van... Oh, dan heb je haar weer.
1: Ja, en dan... God, hoe heet die kerel ook weer? Die zit ook... Like, die Duitser waarmee ze omgaat. Die waarmee ze bevriend raakt.
0: Ja, weet ik ook niet meer.
1: Nou, hij...
0: Ik weet geen enkele naam meer van iemand in die film.
1: Elke keer als ik hem zie, denk ik... Oh ja, dat is die kerel die ook in Avengers zit.
0: Oh ja.
1: Ja, want hij speelt daar Zima. Hij speelt daar like, de antagonist van The Winter Soldier. Maar dat weet jij niet.
0: Nee, ik weet helemaal niet. Ik ken geen cape shit.
1: Nee, fair enough. Ik heb een... lijstje met vier nummers.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb daar Fall Out Boy in staan.
0: Mm-hmm.
1: MGK, Dragged Under en Mayday Parade.
0: Echt weer lekker een ouderwets emo blokje.
1: Ja, toch?
0: Ja, lekker.
1: Eerlijk,
0: ja, ik ben helemaal voor. Ik bedoel, we zijn allemaal opgegroeid in deze tijd. We hebben allemaal nog wel een sprankje emo ergens diep van binnen.
1: Ja, wij wel.
0: Jawel, ergens heel ver weggestopt.
1: Heel diep.
0: Ja. Heel diep van binnen zijn we nooit opgegroeid.
1: Nee, klopt.
0: Maar alleen is, ouder geworden,
1: dat,
0: verder niet.
1: Dat is ook wel te zien aan de film die we 2 jaar geleden gekeken hebben.
0: Ja. Ja.
1: Mooi. Dit is Fall Out Boy met This Ain't a Scene. It's an arms race.

0: Wat gaat er in mijn hart, jongen?
1: Ja,
0: ah,
1: ja,
0: hou ik van. Jamie Oliver van Mayday Parade.
2: Jamie Oliver.
0: Jamie Oliver. Niet Jamie Oliver, Jamie Allover.
2: Ja.
0: Sorry, een beetje moeilijk hebben praten.
2: Dat kan gebeuren. Daarvoor zijn we zelfs. Voor de muziek in de porno en zo. De zeven daar babboy. Het is allemaal de schuld van de Rabobank.
0: Op de ABN, dat mag ook.
2: Mag ook, mag ook.
0: Ik zit nou bij de ABN. Ik heb
2: niks allemaal, te maken. Het is allemaal de schuld van DNB.
0: Het is allemaal de schuld van de banken.
2: Ja.
0: Van de rijken.
2: Zo is het.
0: Speaking of rijk. Zometeen na het nieuws zijn jullie wat meer muziekrijker. Want dan gaan we verder met muziek.
2: Zo is het.
0: Maar eerst nieuws.
2: Omdat we niet rijk zijn, moet ook de rekening betaald worden. En dat kan maar op één manier.
0: Ja, door reclame.
2: dus die moet helaas ook.
0: Ik weet niet of we reclame... Ah ja, we hebben nu wel reclame.
2: Ja, zeker.
0: Maar ook in nieuws en ook een weersbericht. En waarschijnlijk ook wel weer een verkeersbericht. Daarna doe ik een wat langer nummer. En daarna gaan we het spelletje doen. dus dat,
2: spannend.
0: Ja, nee, dit wordt leuk hoor. Ik heb er wel zin in.
2: Ik ben doodsbang.
0: Nee, er is niks om bang voor te zijn.
2: Ik ben doodsbang.
0: Kom helemaal goed.
2: Juist als jij zegt er is niks om bang voor te zijn, ben ik doodsbang. RTV 4.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Voor de

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: RPM.
4: Ik heb het nog niet klaar. Moment. Waar is het nummer nou? Waar is die nou? Fuck it, we doen Third Eye. Fuck it, die is lang. Dus 13 minuten. Have fun. Doei. Ja, ik ben gewoon af en toe ben ik gewoon nog bezig. We hebben niet zo lang meer tussen de nummer. Tussen de nieuws.
5: See, I think
4: door.
5: Drugs have done some good things for us. I really do. And if you don't believe drugs have done good things for us, do me a favor. Go home tonight, take all your albums, all your tapes, and all your CDs and burn them. Because you know what? The musicians who made all that great music that's enhanced your lives throughout the years. Real fucking high on drugs.

0: Welkom terug bij RPM.
1: Welkom.
0: Welkom.
2: Ahoy.
1: Welkom.
3: Don't touch that dial now. We're just getting
1: started. Welkom.
0: Welkom.
1: Punch. Oh nee.
0: Wat?
1: Welkom.
0: Punch. Ja, goeie.
1: Dankjewel.
0: Het is tijd voor een spelletje. Want...
1: Huub heeft zo'n leuk spelletje bedacht, jongens. Ongelooflijk.
0: Ik heb zo'n geweldig spelletje bedacht. En dan moet ik even...
1: Echt het leukste spelletje aller tijden. Nog nooit zo'n leuk spelletje gedaan. Ik heb geen idee wat het is, trouwens. Maar ik heb me laten vertellen dat het het beste spelletje aller tijden is. En dat Mattel er niks bij is.
0: Nou, dat is ook een beetje extreem.
1: Heb ik me laten vertellen.
0: Beetje extreem. Dat is hem niet.
1: Nee, het is niet Mattel. Nee. Gaan we een rondje Trackmania tegen elkaar spelen ofzo?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik vroeg jou...
1: Wel een heel leuk spelletje.
0: Ik vroeg jou namelijk om mij alle nummers van Rammstein die wij afgespeeld hebben.
1: Right.
0: Ik heb daar even research naar gedaan, naar het lijstje wat je mij gestuurd hebt. Dat zijn ongeveer 34 tot 35 nummers.
1: Sweet.
0: Ik heb die op van 1 tot, er staan hier 34 in.
1: Okay.
0: 1 tot 34 populairste nummers.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik wil graag van jou weten, dan zet ik ook even een timer voor 5 minuten.
1: Ja. Hoeveel van die 34 nummers ik in 5 minuten kan raden?
0: Ja.
1: Nou, geen 34.
0: Maar dit zijn dus allemaal nummers die wij dus al gespeeld hebben.
1: Ja, maar dat betekent niet dat ik de titels weet, Huub.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is niet heel erg.
1: Ja, hoeveel kan ik raden in 5
0: minuten?
1: We
0: kunnen ook dat ik jou het lijstje geef. En dat jij dan raadt waar ze staan. Maar dan doen we dat ik de top 10.
1: Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Het zijn allebei wel leuke spelletjes. Maar de ene kunnen we nog... Die tweede kunnen we nog steeds na de eerste doen. En de eerste kunnen we niet meer na de tweede doen.
0: Nee.
1: Dus dan kunnen we beter beginnen met de eerste.
0: Oké. Okay.
1: Dan kunnen we die tweede altijd nog doen.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik er wel 6 kan raden. Ik denk dat 1 per minuut, dat moet sowieso lukken.
0: En je moet je nu niet snel in de database van RPM zelf gaan zoeken van...
1: Nee, ik heb hier Reddit voor me.
0: Nee, oké. Goed. En ik heb natuurlijk een leuk achtergrondmuziekje. En dat is natuurlijk dit.
1: Oh, lekker.
0: En dit gaat me toch hard, jongen.
1: Ja, dit is belachelijk.
0: Ach, misschien moet ik toch Pokémon Scarlet en Violet spelen.
1: Ja. Ja,
0: ze zijn best wel goed, hè, volgens mij. In ieder geval, de muziek is goed. Dan zou ik het alleen voor de muziek doen.
1: Ja, dankjewel, Toby Fox.
0: Oh, altijd goed. God bless. Are you ready, Freddy?
1: Nee, maar we gaan het om doen, hè.
0: Helemaal goed. 5, 4, 3, 2, 1. Dus, wat is jouw eerste nummer? Welk nummer denk jij...
1: Dat ze het meest gedraaid hebben.
0: Die de populairste zijn.
1: Oh, in populariteit.
0: In het algemeen, populariteit.
1: Van alle nummers die we gedraaid hebben,
0: ja. Alle Rammstein nummers die we gedraaid hebben.
1: Ik denk dat ze IQ wel een keertje gedraaid hebben. Volgens mij is dat het meest populaire nummer. Dus ik denk dat die op nummer 1 staat.
0: Die staat niet op nummer 1, maar die staat wel in de top 5.
1: Oké. Okay. Nummer 1. Sonne misschien ook wel. Is ook heel populair.
0: Ja,
1: ja? Oké.
0: Okay. Hebben we een ding?
1: Oop. Ding.
0: Ja.
1: Oké, dat is 1. Nummer 2. Zou ook IQ kunnen zijn?
0: Nee.
1: Oké, staat iets lager.
0: Staat dan, ook in de top 5.
1: Wat is dan nummer 2? Psyche denk ik ook niet. Steinemstein ook niet. Was nog meer heel, echt heel populair van Rammstein. Twitter misschien?
0: Nee.
1: Nee.
0: Zit niet eens in de top 10.
1: Oh, zonde. Enige goede nieuwe aannemer.
0: Ik zit in de top 20 zo.
1: Heftig. Dalai Lama misschien?
0: Nee.
1: Nummer 2.
0: Ik zit ook niet eens in de top 20.
1: Wat kan er nog meer op nummer 2 staan?
0: Hun bekendste, arguably hun bekendste.
1: Doe haast.
0: Ja, goed zo.
1: Tuurlijk.
0: Nummer drie.
1: Is dat een Ichwil?
0: Ja.
1: Kijk, zo gaat hij lekker.
0: Nummer vier.
1: Rammstein van Rammstein?
0: Nee.
1: Jammer. Amerika misschien?
0: Nee.
1: Ik weet ook niet of we die wel gedraaid hebben trouwens. Maar,
0: Staat hier niet tussen.
1: Ik ben heel erg afgeleid door de Toby Fox muziek. Maakt niet uit. Wat is nummer 4? TikTok misschien?
0: Nee.
1: Jammer.
0: Denk ouder.
1: Ouder?
0: Ja.
1: Moeten?
0: Nee.
1: Engel?
0: Ja!
1: Kijk, hoppa, nummer 4. En dan is nummer 5. Is dat misschien moeten?
0: Nummer 5? Nee.
1: Oeh, jammer. Die staat denk ik ook wel hoog. Maar wat is nummer 5?
0: Moeten staat lang niet zo hoog als je denkt.
1: Voor je vrouw misschien?
0: Nee.
1: Populair?
0: Ik denk dat ik je bij deze tip moet gaan geven.
1: Stein ook niet. Dalai Lama denk ik ook niet. Wat heb ik nog niet gehad? Was het Flash?
0: Nee.
1: Nee?
0: Het over de helft.
1: Wat zijn nog meer populaire Rammstein-nummers? Is dit echt een populair nummer? Dat je denkt van ja, dat kent iedereen al.
0: Niet iedereen zal het kennen, maar het is wel hun meest toegankbare nummer.
1: Oeh, oké. Okay. Heel toegankelijk Rammstein-nummer.
0: Ja.
1: Oh, dat is moeilijk, man. Ook niet Engel. Engel gebruiken ze toch ook altijd. Oh nee, laat maar. Nee, ik ben met anderen in de war. Mag ik een hint inschakelen?
0: Het is een. De titel is twee woorden. En je hebt de videoclip waarschijnlijk niet gezien. Maar het is een aardig soft nummer. Het is absoluut niet hard voor het album waar het van komt.
1: Met twee woorden.
0: Ja.
1: En Mind Tile ook niet, want die is wel hard.
0: Ja. Het is ook geen Zema.
1: Ook Dalai Lama niet.
0: Nee.
1: Twee woorden. Wat is de eerste letter?
0: Oh.
1: Met een O?
0: Ja.
1: Is er een titel die met een O begint?
0: Ja.
1: Een O met een omlaut of gewoon een O?
0: Gewoon een O.
1: Wat? Ik ben zo in de war. O. O.
0: O.
1: Om. Om. Om. Op. Om.
0: Om.
1: Onedig.
0: Ja! Nummer 6, snel. Je hebt hem 6. Al genoemd.
1: Zonne?
0: Nee.
1: Die heb ik al Engel?
0: Nee.
1: Moeten?
0: Nee.
1: Stein.
0: Ik wil nog één ding van je en ik geef je direct een hint. Het is drie woorden.
1: Stein.
0: Nee.
1: Drie woorden.
0: Je hebt nog één. Eén gok. Het zijn drie woorden.
1: Drie woorden. Nummer van Rammstein. Ik heb hem al genoemd. Drie woorden.
0: Ja. Het is niet Stein om Stein.
1: Ik zit nou in mijn hoofd na te gaan welke ik allemaal al heb genoemd. Er is zoveel titels met één woord. Wat heeft nog meer? Oh, wat heeft nog meer drie woorden? Wat zijn drie woorden? Wat de fuck zijn woorden?
0: Ja.
1: Nee, ik kan alleen maar op één of twee woorden komen. Of ja, Stein om Stein, maar dat is hem niet.
0: Nee.
1: Dalai Lama, nee, is twee.
0: Het is de opener van het album. En er zit een. Het nummer gaat zelf over. Klaas Vaak. Dus die je dus laat slapen.

0: ik weet dat ze er een nummer over hebben, maar ja. Hoe die heet, ik kan me ook stukjes van de clip voor me zien, maar hoe dat nummer heet, nou, maar ik weet het niet.
1: Zal ik wel anders gewoon draaien? Doe even een blokje Rammstein.
0: Doe maar, altijd lekker. Helaas, niet gehaald, maar...
1: Was dit het nummer wat je bedoelde?
0: Ja, maar ik weet niet hoe die heet.
1: Dit is Rammstein met Mein Herz
0: brennt. Mein Herz brennt, ja.
1: Geweldig nummer trouwens.
2: Fein acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht.

0: één ding wat we dan in ieder geval niet hadden. Dikke titten.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Maar dan waarschijnlijk niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar dat is hoe het gaat.
1: Ja, sorry man.
0: Dat is geen bewuste keuze. Nee, dat is gewoon hoe het gaat.
1: Nee, we hebben nog een kwartiertje voordat we eruit gaan.
2: Maar ik doe nog wel even.
1: Die doe ik wel als auto.
0: Ja. Niet te snel willen. Dat is nergens goed voor.
1: Nee, inderdaad.
0: Gehaaste spoed is zelden goed.
1: Gehaaste spoed is niet goed.
0: Gehaaste spoed is goed.
1: Gehaaste groef is goed. Oh, dat is niet eens leuk. Dat is ook alleen maar leuk voor ons.
0: We moeten een RPM YouTube poep maken.
1: Oh ja, wow. Dat zou leuk zijn eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik vergeet altijd wat mijn intro is voor RPM. Een hele in ieder geval. Zal ik het laatste blokje nog even doen? Maar dan zijn we er ook bijna mee klaar, denk ik.
0: Ja, waarom niet?
1: Tegen die tijd.
0: Had je al een blokje klaarstaan dan?
1: Ja.
0: Oh, fantastisch. Wat is ook een multitalent, hè? Nou. Doet die jongen gewoon even ondertussen.
1: Ja, ik kan dat gewoon.
0: Jongen.
1: Die had ik al gewoon in het eerste uur klaarstaan. Oh, wat ben ik zo goed.
0: Ik ben gewoon alsof.
1: Ja, en het gaat wel weer hard.
0: Hey, heel goed.
1: Mooi.
0: Het is niet voor niks RPM.
1: Dat is waar. Dit is Mayo Grave van As I Lay Dying.

0: Dat was hem alweer, jongens.
1: Dat was hem alweer.
0: Jammer, hè?
2: Out the door, ja. Just in time.
1: Het gaat de tijd toch snel als je naar je zin hebt, hè?
0: Best snel,
1: hij heeft er natuurlijk altijd naar je zin bij RPM.
0: Altijd.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Laten we het hopen, vorige keer ook. Jeroen, zeg wel tegen Lisa Ruijsluis voordat wij er weer komen.
1: Allemaal ontzettend bedankt dat jullie er vandaag bij waren. Ik hoop dat jullie net zo hebben kunnen genieten van de muziek en van de show als wij dat hebben gedaan. Ik vond het in ieder geval een hele geslaagde show, leuke show. Ik hoop dat jullie er volgende week ook allemaal weer bij zijn. Volgende week zijn wij er niet, maar die week daarna zijn wij er wel weer. Dus zorg dat je volgende week even een showtje terugluistert. En ja, die show daarna, dan zien we jullie vanzelf weer. Hup,
0: nou,
1: wat jij?
0: Let een beetje op elkaar, let een beetje op jezelf. En nogmaals, volgende week zijn we er niet. Dan zijn wij in het hele mooie Frankrijk. Jammer genoeg.
1: Heel mooi Frankrijk. Jammer van de Fransen.
0: Jammer van het, dat we dan in Parijs zitten. Ja. Je luistert nu naar de lockdown versie van I'm Not Superman van Laszlo Bane. Staat op YouTube en waarschijnlijk ook op andere streaming sites. Ga de Scrubs remake kijken. RTP 4.
3: Buurvrouw, ja, mooi, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Friezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4. Rock Tracks.
8: RTV 4. Leo Rui van Vengeance. 3 uurtjes gitaren wel zijn begonnen. Rock Tracks.

classic van de band die tegenwoordig weer optreedt. Rush, je hoorde ze met Tom Sawyer. En dat aan het begin van deze nieuwe Rock Tracks uitzending op je zaterdagavond. Het is de tweede uitzending van de maand juli bij RTV 4 en KL85 is het allemaal te beluisteren. En vanavond tot de klok van 11 uur een leuk programma, wil ik zeggen. Waaronder natuurlijk een nieuwe cd van de week. En dat is deze keer het nieuwe van Pride of Lions. Het nieuwe album Unbridled is net uit bij Frontiers Music. En daarvan gaan we twee nummers draaien in het tweede uur. In het derde uur hoor je nieuw materiaal van onder andere Left to Die, Celestia en Smoking Snakes. En terug in de tijd gaan we met onder andere Motorhead en Trouble. Tweede uurtje hebben we onder meer de nieuwste van Iconic, nieuwe Siamese en Nova Riot. En terug in de tijd gaan we met onder meer Type O Negative en Moon Rock. Het eerste uur een flink aantal nieuwe singles. De nieuwste van Velvet Rush, nieuwe Airborne, The Damn Truth, de nieuwe Asia. Deze band die je misschien nog wel kent van Heat of the Moment heeft een nieuwe single dus gemaakt. Die draaien we net zoals de nieuwste van Gary Barden en Velveteen Queen. En wat oudjes zoals van Kiss, D-Lane met een mooie live track en Stone Temple Pilots. Die komen eraan.

komen naar Duitsland, de formatie Velvet Rush. Een nieuwe single hoorde je zojuist. En nummer Nature of the Beast. En ze hebben net een platencontract getekend bij Frontiers Music. En daarvoor hoorde je Vaseline dus van Stone Temple Pilots. We gaan terug in de tijd met deze Nederlandse formatie uit de noorden des lands. Dit is New Adventures met Late Late Show.

Helene Ruijsen met een mooie live track, je nummer Scandal. Het origineel is natuurlijk van Queen. En dat was een live opname uit Utrecht. En daarna muziek van New Adventures. Die band die ooit nog wel eens in Nieuw-Leus in de sporthal heeft opgetreden. Volgens mij was dat met een oud nieuwfeest. De eerste volgens mij destijds in sporthal De Schakel. Ik heb even een berichtje tussendoor over de Dead Daisies. Ze keren dit jaar op 2 oktober terug als de Purple Daisies voor een tweede reunieconcert met voormalige zanger en bassist Glenn Hughes. Dat gaat wel eentje verder weg gebeuren in California, in de Agora Hills, bij de Canyon Club. Daar gaat dat gebeuren. Ze hebben het al eerder gedaan, dus dat was in de Arcadia Theater in Illinois. En het unieke concert bestaat opnieuw uit 2 sets. Eerst 10 nummers van de Dead Daisies en dat gevolgd door een reeks klassieke Deep Purple songs uit de periode waarin deels Glenn Hughes deel uitmaakte van de legendarische band. Dus Deep Purple, we gaan ze straks nog even draaien trouwens, maar dan niet met Glenn Hughes, maar natuurlijk met Ian Gillan, want ze hebben net een nieuwe cd uit. En ja, daarvan gaan we zometeen nog weer een track draaien. We gaan eerst naar The Damn Truth, de band die vandaag, gisteren was dat, op het Bospop Festival stond. Vandaag weer een ander festival. Je hoort ze met de 2026 uitvoering van The Willow, The Damn Truth.

Kid in the Candy Store, de nieuwste Airborne. De nieuwe single is dat en dat naar de Damn Truth. We gaan straks wat concertinformatie doen. De nieuwste van Asia komt eraan. En eerst gaan we terug in de tijd met deze oude single van Kiss. Het nummer heet Unholy.

0: De formatie ACA, ze zijn weer terug met de nummer The Traveler Into the Light. En dat is een eerste voorproefje van het nieuwe studioalbum Indigo. Die komt op 6 november aanstaande uit bij Frontiers Music. Het nummer wat je net hoorde wordt door toetsenist Jeff Downes omschreven als een energieke mix van melodieuze rock en progressieve invloeden met een optimistische boodschap over de toekomst. En dat uitgevoerd door de nieuwe bezetting met Harry Whitley, John Mitchell en Virgil Donati. En het album Indigo bevat bovendien enkele van de laatste composities die Downes samen met in 2017 overleden John Wetton schreef. Waardoor het album een bijzonder eerbetoon vormt aan de voormalige frontman. En volgens Downes sluit het album naadloos aan op ACA's later werk. Terwijl het tegelijkertijd de klassieke melodieën en het herkenbare geluid van de band nieuw leven inblaast. Er zijn ook nog wat gastbijdragers op het album te vinden straks. Dus dat belooft iets bijzonders te worden. En je hoorde het eerste nummer dus daarvan zojuist hier in Rock Tracks. Zometeen de nieuwe Deep Purple.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: Vrijdag dan is er het. Vandaag is er in de Little Church de Almelo het Elsrock Festival gaande. Is vanmiddag al begonnen en spelen vanavond nog de bands Crypt Meat, Midnight Motel en Razorblade Messiah. Dat in de Little Church de Almelo. 17 juli en staande vrijdag dus het optreden van Vandenberg bij Café Caluna, wat uitverkocht is. 11 augustus Munich Kibble Waste bij Café Caluna, oude trash metal. 29 augustus dan is de Prodigal Sons reunie in de Openluchttheater te Ommen, met ook een optreden van John Watts van de band Fischer Z en Jan Douwe Kroeske die presenteert de avond. En rondom zijn presentatie worden de optredens gehouden. 28 tot 30 augustus is er bij Café Caluna het Metallicamp. 27 september ook bij Caluna de traditionele Amerikaanse dag. En dit jaar met optredens van de Black Hills Bandits, Delirium 05, Jurassic Park en Free Strings Down. Dus dat op 27 september. 17 oktober hebben we bij Caluna de legendarische Anvil op de planken staan met het voorprogramma Killer. 24 oktober bij de Little Church de Almelo, muziek uit Italië, Italiaans. Zijn metalband Never Obey Again speelt dan daar. Vorige week hadden we als CD van de week het album Splat van Deep Purple. En vanavond hoor je daarvan het nummer The Lunatic.

Giant met een oudje, het nummer Rock and Roll Machine. Is ook een nummer van Jurassic Park, wat zo heet. Maar dit is dus een totaal andere track en classic van de band Triumph. We gaan door met Velveteen Queen van hun nieuwe single, het nummer Adrenaline.

Velveteen Queen. We hebben nog een beetje tijd over voor Blurry Creatures van If These Trees Could Talk. Een mooi instrumentaaltje. Nieuwe release bij Metal Blade Records. Zullen we binnenkort eens even helemaal draaien, want er is wel iets om even lekker voor te gaan zitten. Straks het tweede uurtje met onder meer de nieuwste Pride of Lions. Zij zijn CD van de week. Nova Riot komt voorbij. The Exiles en Siamese en meer. Tot zo.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Rocktracks.

0: jaren geleden eens een keer mogen ontvangen. Deze single van Tour Righteous, nummer Rasputin. Het origineel is van Boney M. En ik denk wel grappig om een keer het tweede uurtje mee te beginnen. Met een beetje wat luchtige muziek. Er komt nog veel meer geweld voorbij natuurlijk. En dat onder andere in de vorm van de nieuwste Siamese, Matador en The Exiles. Dat is trouwens wel wat meer oldschool getint muziek. Maar het komt allemaal voorbij. En ook natuurlijk de CD van de week zometeen van Pride of Lions. En dat in het tweede uurtje Rock Tracks. Vorige week draaide ik nog de band Accept. Ik kan nog wat melden over het 50-jarig bestaan. Op 4 september komt de nieuwe CD uit. En dat is het speciale album Teutonic Titans. En dat bestrijkt de periode 1976 tot 2026. 19 klassiekers zijn opnieuw opgenomen met bijdragen van 50 prominente muzikanten uit de metal scene. Onder andere bijdragen van Rob Halford, Kirk Hammett, Philip Anselmo, Tobias Forge van Ghost, Billy Corgan. Ook Matthias Japs van de Scorpions doet dat mee. Dus ze brengen allemaal hun eerbetoon. En de eerste single wordt het nummer Balls to the Wall. Met gastoptredens van Rob Halford, Matthias Japs, Rex Brown van Batera en Jason Bald. En ze laten dan horen hoe die klassieker een frisse, krachtige nieuw elan krijgt. Wel, we gaan door met Acacia. Van hun heb ik een nieuwe release voor je. Het nummer heet Danny's War. 24 juli komt deze single uit bij Flip Flop Records. En een nummer over de menselijke gevolgen van oorlog. En dat vertelt vanuit het perspectief van de militairen die moeten vechten. En dat met stevige gitaren, meeslepende melodieën en een emotionele lading. Eert het nummer de inzet en opoffering van soldaten. Terwijl het tegelijkertijd kritische vragen stelt over de beslissingen die ver van het front worden genomen. De harde realiteit nog altijd helaas. Dit is Danny's War van Acacia.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.

luisteraar voor CD van de week in Rock Tracks. Je hoorde zojuist Can't Let Go van de nieuwe Pride of Lions. Gisteren verscheen het album bij Frontiers Music, de CD Unbridled. En dit is het rockproject van Jim Peterik en zanger Toby Hitchcock. En bij Frontiers Music is dan het nieuwe album verschenen met 12 tracks vol klassieke AOR-melodieën, krachtige zangharmonieën en ook de herkenbare mix van emotie en energie waarmee de band al ruim 20 jaar bekend staat. Dus de band Pride of Lions gaan we straks nog een keertje draaien hier in Rock Tracks in het kader van de CD van de week dus. De band Iconic, daar gaan we mee door. Bij hetzelfde label hebben zij net een nieuwe single uitgebracht. Het nummer Valley of Lost Souls. En dat is afkomstig van het album 2, die op 31 juli aanstaande verschijnt. Een van de bandleden was vorige week vrijdag nog bij The Little Church, de Almelo trouwens. Dat was Marco Mendoza, die met zijn eigen band daar een optreden gaf. En hij heeft ook samen met Sean Hoffman weer een nieuwe single gemaakt, heb ik gelezen. Dus ik ben benieuwd wat gaat worden en hoe het klinkt. Dus die van vorig jaar, die was ook al bijzonder lekker. Dus wellicht binnenkort te horen in Rock Tracks. 31 juli komt dus het album 2 uit van de band Iconic. En we gaan het beluisteren nou met de nieuwe single en nummer Valley of Lost Souls. En dan gaan we zo meteen ook naar de nieuwste Nova Riot.

Nova Riot voor het eerst horen in Rock Tracks met de nummer Like I Meant It. Deze bubblegum metal band, ja, bijzondere omschrijving, maar ze noemen zich blijkbaar zo bubblegum metal band. Nova Riot brengt een nieuwe album Blood, Lies and Lullabies uit. En dat is een energieke mix van rauwe gitaren, pakkende melodieën en een explosieve rockstijl. De nieuwe cd komt op 21 augustus uit. Ja, vanavond alvast een voorproefje met de nummer Like I Meant It. We gaan nou terug in de tijd met de band Moon Rock. Met Waylon Smulik Evergal op zang. Dit is een nummer Rebel Heart. En dan gaan we voor de tweede maal naar Pride of Lions, de cd van de week.

Pride of Lions, je hoorde ze voor de tweede maal vanavond. Dit was het nummer I'll Be Your Rock. We gaan door met die Exiles van deze band die in de begin jaren 90 werd opgericht door gitarist Sean Manning en zanger Paul Rafferty. Die groeide uit tot een vaste waarde in de Zuid-Californische rock scene met de invloeden van onder meer Free Bad Company, Led Zeppelin en Faces. Het album Turning Time komt uit en dat is een uitgebreide herwerking van het oorspronkelijke album uit 1996 en dat is aangevuld met 5 nooit eerder uitgebrachte nummers en ook nieuwe bijdragen van gerenommeerde muzikanten. De band heeft als eerste single het nummer Rainmaker uitgebracht en daarop doet ook nog Greg D'Angelo mee, die we nog kennen uit White Lion. Maar ik heb een andere track voor je, het nummer heet Turning Time. Dit is The Exile.

Black Number One, een prachtige classic van 11 minuut 14. Dat was Type O Negative. We gaan door met Siamese. Vanavond ook nieuwe muziek van deze band. Je hoort ze met de nummer Alone. En als het lukt nog een stukje van de nieuwste Matador. Een voormalige cd van de week hier in Rock Tracks. Dan spreken we zometeen weer in het derde uurtje. Is there-

0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Rocktracks.

0: Muziek uit 1985. Je hoorde nummer 4, No Evil. En dat is afkomstig van het album The Skull. Dat was de one and only legendarische band Trouble. Nog met Eric Wagner natuurlijk. Die heel lang de zanger is geweest van de band. En helaas niet meer in leven is. In de coronatijd toen overleden aan een longontsteking. De gevolgen van een longontsteking. Wel, derde uurtje Rock Tracks dus. Met in dit uur natuurlijk ook nog het een en ander aan nieuw materiaal. Zoals het nieuwste van Left to Die, Celestia, Bess Farry Jensen en Rickshaw, Billy's Burger Patrol. Die hebben ook weer een nieuwe track en die gaan we straks nog eventjes draaien. Dus nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. En veel muziek natuurlijk, waaronder van de Smoking Snakes. Die heb ik al voor je klaarstaan. Gisteren verscheen van hun namelijk de nieuwe CD, het album All Lights On. De band komt uit Zweden. Het nieuwe album staat volgens de band voor het moment waarop alle geheimen en emoties zichtbaar worden. Rauwe rock'n'roll zonder maskers, vol energie en intensiteit. De band komt uit Gothenburg en ze combineren de melodie en uitstraling van de klassieke jaren 80 arena rock met een moderne sleaze metal sound. En ze hebben zich ondertussen een beetje ontwikkeld tot een herkenbare naam binnen het genre. We hebben een van de tracks van het album All Lights On en dat is het nummer Nasty Wild. De nieuwste van Smoking Snakes.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

nieuwe Stonecast waren ze met Walking Dead. Wel een bekende serie die ooit op tv was. Met om het Valkyrie's Fire. Van hun vanavond ook een nieuwe track met de titel Evermore.

Sean Billy's Burger Patrol, mondvol, vooral met die burger erbij. Dat was een nieuwe track van deze band, van een nieuwe single, The Disappearing Man. Dat was een van de andere tracks dan, een soort EP'tje is dat, nummer Bath Down, hoorde je zojuist. En ja, binnenkort dan even die andere track in Rock Tracks, The Disappearing Man. Een nieuwe rock single van deze band, vol zware riffs. En ook een subtiele jaren 80 invloed van bands zoals Rush. Wel, de band bouwt verder aan een groeiende reputatie en ze maken zich klaar voor een nieuwe tour met de Death From Above 1979 tour. Dus ja, ben benieuwd of ze nog naar Nederland komen trouwens. Wel, zo meteen de nieuwste Best van Jensen met een wat emotionelere nummer. Maar eerst even de gitaren en het volume omhoog. Dit is Motorhead met Thunder and Lightning.

normaal spelen ze wat stevigere muziek, maar dit was een mooie power ballad van de band Best Variation. Ze komen uit Zweden en dat is een nieuwe single, Drifters on a Quiet Stream. En de nummer is afkomstig van het aankomende album Till Glimskan Ad Oblivionum. En die komt op 28 augustus aanstaande uit. Dus de band met zangeres Lia Amling Alazam. En zij omschrijft een lied wat je net hoorde als een persoonlijke reflectie op de innerlijke stem die iemand door het leven begeleidt, zowel troostend als kritisch. Wel, best wel jazzer was dat. We gaan door met wat hardere gitaren van Celestia. Zometeen een nieuwe Left to Die, maar dit is Celestia met Revelations in Black.

Een oudje van Brutal Truth, een band die je niet zo vaak hoort, maar natuurlijk wel af en toe in Rock Tracks. Daar waren ze serieus met Celebratory Gunfire en daarna een nieuwe track van Left to Die. En van deze band komt op 17 juli het debuutalbum Initium Mortis uit. En dit is de derde single die ondertussen is verschenen. Dus het nummer Legion of Doom, die hoorde je net voor Brutal Truth en na Celestia. En Terry Butler zit erin, die speelde ook nog in de band Death. En ook Rick Ross, die een

To The Grave, dat waren ze met de nummer Neil Mary. En als je je altijd hebt afgevraagd hoe een vegan band klinkt, of een vegan band wel, dit is een Australische vegan deathcore band. Dus ja, dat waren ze dus met een nieuwe single. Dus afkomstig van de nieuwe CD Liberation Front, die op 2 oktober uitkomt. En vanaf 17 september gaan ze op tour met onder andere Crown, Magnetar en Face Yourself. Voor deze band gaan we door met het nieuwe Devil Master. Op 4 september komt van deze Amerikaanse punk black metal band het nieuwe album Bloody Dreams uit. En dit nummer heet You Worms Pain Delusions. Nieuwe Devil Master.

De bijzondere bandnaam Cat Breath met Feline Fatality. De nieuwste track hoorde je van deze band na de nieuwste Devil Master. We gaan eruit met Rising Rebellion en nummer Death Trap. En dan zijn we de volgende week weer na 11 uur. Als het goed is een bluesprogramma en anders non-stop muziek vanuit Harderberg. Dit is RTV4 Rock Tracks. En donderdag natuurlijk op KL85. En vrijdag s'nachts wordt het daar herhaald. En volgende week zaterdag zijn we weer op RTV4. Graag tot dan en een fijne voortzetting van dit weekend.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!

0: TV 4 Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in